En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de vijfde tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de tweede plek. Oscar Piastri is de nummer drie. Na vijf weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond dus, om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui, elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken, later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Amerikaanse president Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat die terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt ook dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gaan gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 nieuwe plekken brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met een waterval toen het misging. De Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer tot slot. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Dat wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van het Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de weg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. De Mexicaanse krant schrijft dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen later in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken zoals deze komen vaker voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui, elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

0: op de Nijs. Daar begonnen we deze aflevering mee. En een beetje meer. Nou, we gaan ook een beetje meer doen eigenlijk in deze aflevering. Ja. Nou, in zoverre. Het is een aflevering met uitsluitend Nederlands productiewerk. En volgens mij zelfs alleen maar Nederlandstalig. En waarom, dames en heren? Ja, de vlag mag uit. En zeker, het is vandaag Koningsdag 2026. Ja, 27 april 2026 bij Voorst Veluwezoom. En op woensdag bij RTV 794. Dat is alweer 2 dagen geleden, maar dan kun je niet eens gaan lijsten. Er zijn veel mensen die zijn op stap natuurlijk. Dus ik vind het eigenlijk wel, heel wat, zeg maar. Dat je hier gewoon toch een beetje, ja, ik vind het wel geweldig, zeg maar. Dat je dan toch zit te luisteren, zeg maar. Want dat is toch mooi?
1: Wat ben je mooi, wat ben je lief. Zo interessant en exclusief, ik vind je geweldig.
0: Nou, dat bedoel ik inderdaad. Ronnie Tober inderdaad, hij is nog steeds onder inderdaad. Ambassadeur van een heleboel zaken. En ja, dit wordt een leuke en gezellige aflevering met een hoop liedjes die je mee kan zingen. Onder andere deze van Rob de Nijs uit 1984. En het werd niet een grote hit eigenlijk, vind ik wel raar. Ja, het is maar nummer 47 in de top 50. En 3 weken genoteerd. Dat verdiende hij beter. Ja, vind ik wel. Rob de Nijs en een beetje meer draaien was eerst uit 1983. En over een beetje gesproken. Het is een beetje van dit en een beetje van dat. Dat is toch ook wel leuk. De gemêleerdheid zal zeker niet onderdoen vandaag.
2: Van iemand die zou mogen wensen.
0: Hier is Vulcano.

vrolijke muziek is uit Nederland 85, dames en heren. Ja, het is Koningsdag, zoals dat heet. Dus ja, daar moeten we toch ook eigenlijk bij 100% vrienden wat aan doen natuurlijk. En dat doen we bij deze inderdaad, door eigenlijk deze hele programmering Nederlandstalig werk te draaien. En voor mijn doen, André Hazes, ik heb er nog altijd een veto op. Maar dit plaatje, ik meen het, dat meen ik dus echt, vind ik echt gewoon een van de leukste plaatjes die ze ooit gemaakt hebben in het André Hazes repertoire. Vrolijke muziekjes zei ik inderdaad om mee te zingen. Nou, dat gaan we zeker doen, want wat denk je hiervan? Hier is Manke Nelis, dames en heren. En op het podium verschijnen drie mannen. En ze zingen een kleine jodeljongen.

0: Ook neem ze wel een einde aan, maar hij veet heel langzaam weg. Daar bij de waterkant van de havenzangers. En nou ja, dat is bijzonder eigenlijk, de havenzangers. Ik moet even muziek achter zetten, want dat is wel heel erg grappig om even te vertellen. Ja, want 100% van dit is ook informatie en educatie, dames en heren. Ja, dat wil ik nog even melden. Daar bij de waterkant, inderdaad, dat kwam dan uit. Moet ik even kijken, waar is mijn lijstje gebleven? Daar bij de waterkant, 1979, ja, de zomer van 1979, nummer 23, 8 weken groot. Het grappige is dat ze hebben nooit echt een groot, ja, ze één nummer één hebben ze gehad. Ik droom van een gelukkig kerstfeest. Dat is wel bijzonder. En, maar voor de rest hebben ze, nee, dat was een aantal weken. De pieken zaten in de 's nachts na twee, hebben we hier ook liggen. En Oh Heide Roosje, dat waren inderdaad top 10 hits. De rest allemaal niet, maar... Als ik even snel zo tel, hebben ze bijna 40 noteringen in de hitparade gehad. Je zou dus bijna een top 40 kunnen maken met alleen maar de havenzangersliedjes. Nee, gaan we niet doen. Nee, nee, nee. Kijk, mensen verschrikt op hier in de studio. Goed, wat hebben we nog meer voor je klaar liggen? Nou, ik heb zometeen eigenlijk nog de beursagenda voor zover die actueel is voor vandaag. De platenbeurs dan wel te verstaan. Ik heb het weerbericht voor de komende dagen heb ik ook voor je klaargezet. Nou, dan zijn we toch wel weer over de helft heen, denk ik, met het programma. Ja, ja. Ik begin een beetje te mompelen, te lispelen. Ik ben zoveel tegelijk aan het doen nu, want voor de luisteraars zelf wordt het niet zo interessant misschien. Maar dit programma, dat streamen we ook op een videokanaal, zeg maar, tijdens de opname. Dat is namelijk vandaag bij de opname 26-4, zondag, zondagmiddag. En daar heb je natuurlijk helemaal niks aan als je nu luistert. Want ik denk, ja, ik wil gewoon eigenlijk al gewoon op maandag het origineel horen. Nou, dat is ook zo, want dat nemen we namelijk op. Dus ik heb een opnamerecorder, maar ik heb ook nog een stukje videotechniek bij te houden, zoals dat heet. Dat gaat allemaal gelukkig allemaal goed. En dat vind ik gewoon leuk om te doen, laat ik het zo zeggen. Forst Veluwezoom en RTV 794. Op woensdag RTV 794. En op maandag de allereerste aflevering van deze week inderdaad. En dat hoor je nu hier op deze Koningsdag 2026. En hier is Connie van der Bos. Een roosje, mijn roosje.
1: Hij vergeet nooit die eerste ontmoeting.

ongeveer 5 minuten voor de klok van 10:30 op de studioklok hier bij Forst Veluwezo. We hebben de agenda voor je klaarstaan. Ja, dat is natuurlijk ook wel wat. Een roosje met roosje natuurlijk van Connie van der Bos. Dat is wel erg leuk. Ik vond het plaatje technisch op de een of andere manier heel goed in mijn koptelefoon klinken. Ik weet niet, dat komt dat soort muziek draait niet altijd, zeg maar. De platenbeurs, we hebben niet zo heel veel bijzonders eigenlijk, heel veel in België. Hij zegt, nou, ik heb zin om naar België te rijden vandaag, want daar is natuurlijk geen Koningsdag. Dan kun je naar Brussel, naar de Vinyl Record Fair in Brussel tussen 10:00 morgens en 5:00 middags in de Galerie Ravenstein. Antwerpen hebben ze ook platen, heel bijzonders eigenlijk, heel veel in België. Hij zegt, nou, ik heb zin om naar België te rijden vandaag, want daar is natuurlijk geen Koningsdag. Dan kun je naar Brussel, naar de Vinyl Record Fair in Brussel tussen 10:00 morgens en 5:00 middags in de Galerie Ravenstein. Antwerpen hebben ze ook platenbeurs. Het is allemaal België. Ik snap niet, de binnentuin van het ADVN. Ik weet niet, er gaat toch niemand vanuit de Veluwe naar Antwerpen rijden? Nou, zeker met de gezien, op het Kerkplein hebben ze een mooie platenbeurs op 2 mei. Op zaterdag 2 mei, dames en heren. Dan kun je op het Kerkplein van een grote platenbeurs. De vriendenmarkt is te bezoeken tussen 10:00 morgens en 5:00 middags. De markt zijn platenbeurzen aanwezig, platenboeren aanwezig inderdaad, met ongeveer zo'n 80 kramen. Veel. Utrecht op 3 mei, Sint-Janskerkhof. Ja, dat is niet het kerkhof zelf, maar dat is een plein daarvoor. En zo heet dat inderdaad, Sint-Janskerkhof, bij de kerk is dat. Platenbeurs in Utrecht tussen 10:00 morgens en 5:00 middags op 3 mei, Utrecht dus. Dan hebben we nog in de Bossen, Bossenparade, de Bossenplatenmarkt. Dat is de leukste platenmarkt, dat schrijven ze zelf althans, van het jaar op de mooiste plek van Nederland, oftewel Den Bosch. Deelnemers uit binnen- en buitenland bieden hun LP's, CD's en singeltjes te koop aan. En dat doen ze allemaal op 3 mei. Nou, Tilburg ook naartoe, dat is op 3 mei ook tussen 12:00 smiddag en 5:00 smiddag, een halve dag. Ben je een echte vinylliefhebber, kom dan inderdaad naar de Rolling Stones, de Record Vinylmarkt in de Grass Company. Nou, dat moet je ook maar zien te vinden. En dan kun je ook nog, nou, week 2 later, dus dat is een gouden. Dat is alweer een hele erg week later. Wat gaan we doen? We gaan naar de zon luisteren. Nou, niet de zon, maar André van Duin luisteren. Die dingt een liedje over de zon en dat is ontzettend leuk inderdaad, ja. Hier is André van Duin, Als de zon schijnt.

Als de zon schijnt, inderdaad, van André van Duin uit 1985 uit mijn hoofd. Is dat goed? Ja, LP Wij was dat in ieder geval. Maar het is niet het origineel. Nee, hij schreef dat niet zelf. Hij vertaalde het wel. Maar het origineel is van Jimmy Rosselli. En dan gaat het heel anders, ja. Waarom nou mijn scherm compleet weer wit wordt? Ik blijf nog een hekel hebben, nog steeds meer, zeg maar, aan Windows 11. Daar zijn we mee bezig in deze studio om dat allemaal te veranderen. Maar hij doet het. Hier is Jimmy Rosselli met het origineel. Dan heet het Buonasera, Mrs. Campbell.

tijd. En dat was leuk, want dit nummer kwam uit 1969. En André van Duin deed dat in 1982 op de plaats zetten. Ja, werd inderdaad door hem samen vertaald met Mel Frank en Riz Ortegliano. Dat was de originele schrijver natuurlijk. En André van Duin, dat was inderdaad de vertolker van het liedje. Dat mag duidelijk zijn. Als de zon schijnt, altijd vrolijk. Straks het weerbericht krijg je nog van me. Over het, nou, dit volgende plaatje. Want wat heb ik nog meer voor je klaargelegd? Ja, dit is natuurlijk ook wel weer zo'n legendarisch Nederlandstalig nummer natuurlijk. Ja. Brigitte Kaandorp samen met Herman Vinkers en het duet.

0: Hij is knap, hij is leuk, hij is intelligent, hij is sterk, hij is woest aantrekkelijk. Hij heeft een snor en een accent en hij staat hier naast me. Ik zing het duet met de man van mijn dromen.
1: Dank je, Birgit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: ik ben de pier. Jij bent het glas, ik ben het bier. Jij bent de koe, ik ben de stier.
1: Oh, Herman.

0: veel lijnen. Ja, vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
2: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
2: Ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
2: Nou ja, dat vind ik nou echt belachelijk.
3: Wij zijn het varken.

Ja, nou zo. Het is, ik dacht er nog wat achteraan zat, maar dat was dus niet zo inderdaad. Het duet inderdaad van niemand minder dan Brigitte Kaandorp en Herman Finkers uit 1990, dames en heren. Origineel, dat kwam natuurlijk van Mireille Mathieu en Patrick Duffy. En toen heette het Together We Strong. Ik had het weerbericht ook nog voor je klaargelegd, volgens mij. Eens even kijken waar dat gebleven is, want ik heb nou zoveel muizen op mijn padje liggen, zeg maar. Maar even kijken, deze moet ik hebben volgens mij. Oh, is dat helemaal niet klaar. Gaan we het anders doen, dan gaan we naar normaal. Normaal is altijd leuk. Ja, normaal is goed. Ja. Dus Vink staat wel een beetje, zeg maar zeggen, in het oosten. En dit is natuurlijk ook heel normaal. Hier is net als gisteren. Het is niet het repertoire wat normaal maakt, normaal. Maar dit was wel een grote hit.

0: Voorst Veluwe zo.
1: Weer.
2: Ik heb het weerbericht tot vrijdag voor je. Maandag en dinsdag is het wisselend bewolkt. Ook op deze Koningsdag kunnen we een buitje verwachten. Helaas zo'n 20% kans. Minimumtemperatuur is 4 graden en het wordt maximaal 16 graden. Komende week wel wat warmer. Dinsdag, woensdag en donderdag stijgt de temperatuur naar 18 tot 19 graden. De wind is in het noordoosten. Windkracht 3, daar voelt allemaal helaas wel wat kouder aan. Ook in het rest van de week gaat de wind draaien naar het oosten. Windkracht 3, dat betekent wel 19 graden per thermometer. Maar gevoelsmatig ietsje koeler. Meer weer vind je op weerplaza.nl. En ik had het net al over Doe Maar. Dat was samenwerking met Take It Easy. En hier is Doe Maar.

mijn schotels informatie recht op mijn hand. Net als die mooie witte auto met die blauwe lichten en geluiden serpentines. En al die witte jassen en dat slangetje in mijn mond. Nou, daar lag ik dus. Zo lekker rustig. Met al die witte jassen en dat slangetje in mijn mond. Ik lag weer bij de dokter.

0: De dame die heet Cherry. En ze heeft een prachtige EP gemaakt destijds. En dit vind ik een ontzettend grappig nummertje. Geschift heet het. Er staan nog veel meer nummers op inderdaad. Maar het is een heel klein, ja, de grootte van een 10 inch heet dat volgens mij. En dat is de vroegere maat van de 18 toerenplaten. En wij draaiden dat hier wel. Het is wel op 33 toeren, zeg maar. Het is wel een soort mini-LP'tje. Wat heb je nog meer voor je klaar liggen? Ja, Boudewijn de Groot. Dat is natuurlijk ook altijd legendarisch. Daar doen we nog eventjes een herinneringetje voor.
1: Het moment dat de naald het vinyl raakt. En jij je herinnering compleet maakt. 100% vinyl.
2: Voorst Veluwezoom.
3: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad. En prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn pluche lapjes kat, want hij heeft last van muizenissen die nesten maken in zijn baard. Maar die laat hem altijd mooi fluiten.

Ze zingen nog net niet Zandvoort. Niets is beter. Zandvoort van de Pasadena Dream Band. Ze zijn nog steeds te boeken trouwens. Ik zat inderdaad even te googlen waar die band vandaan kwam. Nou, daar heb ik het niet allemaal weten achterhalen. Wel dat dit uit 1986 kwam. En het heette Zandvoort. En het was de Pasadena Dream Band. En had er een aardige hit mee. Nou ja, hier tune nummer 36, één weekje, vijf weken roteren. Maar wel zo'n nummer wat blijft hangen, zeg maar. Het was een zomerhit in 1986. Zandvoort nogmaals van Pasadena Dream Band. Wat heb ik nog meer klaar liggen? Oh, het is al wel heel erg mooi tegen het eind van het eerste uur, hoor. Frank, ik begin trek te krijgen een kopje koffie volgens mij. Hier is de Frank Boeijengroep en Kronenburg Park.

een beetje heel flauw om dit natuurlijk een speciale versie te noemen. Zo staat het op het hoesje. Het is de achterkant van het singeltje Schaduw. De Schaduw vind ik dat het gewoon een soort karaoke-versie is. Waar alleen maar het koortje op meezingt. En Frank, nou die zal ergens zijn, maar niet op het plaatje. Het was niet in de studio bij deze opname in ieder geval. Laatste plaat komt bij Force Majeure vandaan. Mensen die wat op leeftijd zijn, die kunnen het waarschijnlijk wel herinneren. Force Majeure, dat was een groep die eigenlijk op televisie zeer bekend was. En die trokken langs steden en dorpen inderdaad met hun hele karavaan. Eén liedje hadden ze gemaakt in 1974. Kuwait, kiele Kuwait. Want er was er in 1974 ook een oliecrisis met autoloze zondagen tot gevolg. En dit plaatje wat er van overgebleven is...

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat binnen 6 tot 12 maanden dat moet gaan gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz. Die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. In de VS wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesbedrijf in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio. Maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep As The Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. En de organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer dan nog. Zon en wolken in de ochtend. Vanmiddag en vanavond stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen dan regen en onweersbuien en een stuk koeler, een graad of 18. En de rest van de week gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal.

de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. Olé, olé. U weet wel, met zo'n doek en een camera. Olé, olé. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Olé, olé. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Olé, olé. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Oh, beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Olé, olé. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. Olé, olé. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij minder gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Raymond van het Groene Woud. Met de liefde voor muziek. Ik draai het, ik luister naar en denk, zou dat nog wel kunnen eigenlijk in deze tijd?
1: 100% vinyl met Martin Burgers op RTV 794 en Voorst Veluwe Zo.
0: Er zitten een paar teksten bij dat ik bij mezelf denk, nou, zou je dat nu nog zo zeggen? Maar ja, dat was toch een andere tijd. En zo zie je maar weer dat dit programma toch ook weer een weerspiegeling is van decennia die voorbij gegaan zijn. 1990, in mijn ogen nog niet zo heel erg lang geleden, maar... Ja, toch alweer natuurlijk gewoon zo'n 36 jaar geleden. Wat schrijven wij vandaag? Wij schrijven vandaag een volledig Nederlandstalige uitzending, dames en heren. Want het is Koningsdag 2026. 27 april, Hare Majesteit. Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Hij zal het niet horen. Hij is natuurlijk heel druk in Friesland. Maar wij draaien Nederlandstalige muziek. Speciaal toch een beetje eigenlijk ook wel dan voor dat Koningsdagverhaal. Ik vind, dat doen we toch iets, toch? Ja. Een beetje Nederlandstalig is toch ook wel weer vaderlandslievend, zoals dat heet. Maar dat komt in dit programma niet zo heel veel voor eigenlijk. Zeg maar ja, eentje per uur, dat is een beetje woorden van draaien. Soms twee, maar ja. Dus nu hebben we, en ik moet zeggen, ik heb eigenlijk zoveel uitgezocht... dat ik het niet eens allemaal in twee uurtjes te draaien krijg, zeg maar. Dus nou, het originele vinyl draaiden we in ieder geval nogmaals... van Raymond van het Groene Woud met De Liefde voor Muziek. Die liefde zullen we maar ophouden, denk ik. Voor de muziek, ja, ja. Wat ik nog meer voor je klaar leg. Oh, dat is natuurlijk ook wel... Ja, dat is een beetje van die popmuziek uit de jaren 80 en 90. Je zegt van, oh ja, dat is waar. Wat denk je hiervan? Een groepje Cadans had vele hits. En dit was er eentje van. Hier is De Wind uit 1988, 89. Hele goeiemorgen. Dit is 100% vinyl.

0: 100% vinyl.
1: Voorst Veluwezoom.
2: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old same. Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow?
3: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
2: You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

Schijn een lichtje op mij. Dus nou, dat het niet dat het zelf geschreven is, maar dit is toch gewoon van Creedence Clearwater Revival een stukje. Ja, dat volgens mij wel. Ik had toch even het raam open gedaan. Dan hoor je inderdaad ook dat draaier al in de verte al. Maar als je nou goed luistert inderdaad, dan hoor je gewoon de kermis op een stukje verder inderdaad. Dan denk je, nou, wat is het allemaal voor een lawaai eigenlijk. Maar als je dat dan hoort allemaal, dan denk je, nou, dat is echt kermis gewoon. Het is gewoon kermis wat je daar gehoord wordt. Dat kan toch allemaal niet eigenlijk, hoor. Hoor eens even. Het is de fanfare en de muziek van de kermis en een draaiorgel, het is allemaal door elkaar. Maar het maakt het wel bijzonder, want ja, Koningsdag is Koningsdag, dames en heren. Ik had nog wel één berichtje over Koningsdag. We maken niet veel reclame over zaken, maar ja, als je nou ergens naartoe wilt, dat aan de aanleiding van de plaatjes in het vorige uur, dat is misschien toch wel leuk om eventjes te noemen. Jawel, in Harderwijk daar hebben ze de Botterpop. Botterpop is niet echt pop, maar dat is meer gewoon zeemansliedjes. Maar het zijn de virtuose matrozen. Schrijf me een virtuose matrozen. En die zijn live op het ponton bij het Bottermuseum. De hoofdact van Koningsdag in Harderwijk. Het Botterpop Festival. Het zijn twee bandjes die maar spelen. Old Vintage Club speelt en dan die matrozen inderdaad. Gratis entree natuurlijk. Kom zeker vieren. Het is maandag 27 april op Koningsdag. Wanneer? Om 4:00 middags begint het tot 8:00 s'avonds. Ja, een beetje vroeg naar bed weer, als een beetje ouder weer. En het Bottermuseum Harderwijk, daar inderdaad aan de Vissershaven. Daar inderdaad, ja, dat is toch leuk. Dat is een beetje toch dat je zegt, nou, dat is een beetje nostalgische, authentieke Koningsdag-festiviteiten. Ja. Waar hebben we het over? Over Joost hebben we het met dubbel O en dubbel S. Waarom? Die zongen destijds Lieve Lina. MUZIEK

Joost. En er waren twee keer Joost. Ja, ja, het waren namelijk Joost Nuizel. Heb je goed geraden. En die andere meneer, dat was Joost Bellifonte. Bellifonte, moet ik zeggen. En dat was een leuke plaat uit 1980. Ja, Lieve Lida zing ik vaak altijd. Maar in dit geval was het Lieve Lina. Ja. Ja, zo staat dat op het plaatje althans. We vieren Koningsdag, dames en heren. En blij dat je erbij bent, inderdaad. Ik wil niet zeggen dat ik wat anders kan doen. Nee, er valt heel veel te doen natuurlijk met Koningsdag, inderdaad. Maar ja, voor de mensen die inderdaad zeggen, nou, ik heb de radio aan. Of ze zijn aan het werk, dat kan ook nog natuurlijk. Je zegt, ik heb de radio aan, want ik ben aan het werk. Dat kan natuurlijk ook. In de zorg gaat ook altijd alles door natuurlijk. Of in de recreatiewereld, daar ben je ook niet zomaar vrij. Het is namelijk wel officieel een feestdag, maar het is niet officieel een vrije dag. Ja, ik heb dat uit ervaring ondervonden bij de afgelopen cao's waar ik mocht werken. En ik heb daar prima werk gehad hoor, daar gaat het allemaal niet over. Maar ik vond het altijd wel een beetje een zuurtje, zeg maar. Ja, hetzelfde met 5 mei, één keer in de 5 jaar. Ook zoiets raars. Ja, dat is allemaal weer onder druk geweest natuurlijk om ja, werkgevers, snap ik wel. Want het is hartstikke duur om mensen te gaan betalen. En extra gaan betalen als ze komen werken. Dan zou ik zeggen, ga lekker dicht. Ga lekker gewoon een feestje vieren. Ja, waar ben je zo bang voor dan, toch? Nou, Toontje Lager zong dat al inderdaad. Ja. Hier is Toontje Lager met Ben jij ook zo bang?

0: elke week op RTV 794 en Voorst Veluwe Zoom.
1: 100% vinyl met Martin Burgers.
2: Voorst Veluwe Zoom.

0: Ik draai hem helemaal. Ik draai hem niet weg. Nee, het goede doel over België. Een fantastisch nummer blijft dat toch inderdaad. Oh, wat geweldig, het goede doel. Kippenvelmuziek inderdaad op de radio. Want Nederlandstalig werk is natuurlijk, ja, dit is natuurlijk wel klasse. En dat draaien we speciaal voor deze Koningsdag 2026.
1: Voorst Veluwe zo.
2: Weer.
0: Ik heb een weerbericht voor je tot en met vrijdag, maandag en dinsdag. Dus inderdaad vandaag ook wisselend bewolkt. Vanaf woensdag volop zon en oplopende temperaturen tot ongeveer zo'n 19 graden. Kijken we even naar onze regio. Ja, dan is het in de ochtend eigenlijk nog wel zonnig. Dan komt er een wat lichte sluierbewolking over de Veluwe heen. Temperatuur in de ochtend is maar 9 graden, dus wel frisjes. Dan 's middags wordt het 16 graden en in de avond 12 graden. Dus je moet wel een jekje meenemen, denk ik. Ja, dat is wel verstandig om dat toch wel even te doen, denk ik. Ja, want je hebt niet allemaal een huis in de zon natuurlijk, zoals Rob de Nijs dat vroeger had. 1991, dames en heren. Rob de Nijs, een prachtige uitvoering van zijn nummer. Huis in de zon.

Heerlijk nummer geschreven door Frank Boeien en Belinda Muldijk. Huis in de zon. En het werd opgenomen in de Bolland en Bolland studio in 1971. En natuurlijk was dat Rob de Nijs. Ik heb nog wel een klein stukje te vertellen over het plaatje wat nu komt, zeg maar. Want daar wil ik toch wat over kwijt. Het is een zangeres die wij in Nederland al jaren hebben. En die ook notabene in 1969 het Songfestival voor Nederland won. Ik heb het over Leni Koer. Ze gaat ons verlaten, want ze heeft gezegd op 76-jarige leeftijd... heeft ze in een bericht op Instagram afscheid genomen van Nederland. De zangeres die al aankondigde naar Israël te willen verhuizen... noemt haar vertrek nu definitief. En die schrijft dat ze zich niet langer prettig voelt in Nederland. Volgens haar kunnen Joden hier niet onbekommerd leven. Ik zie het, ik voel het, dat deelt de zangeres op haar Instagram. Natuurlijk triest dat een land wat roept inderdaad tolerant te zijn... dat eigenlijk helemaal niet blijkt te zijn. Maria is een van de liedjes die zij achterlaat, hier in ieder geval in Nederland. En ja, het is wel jammer inderdaad. Deze mevrouw op leeftijd inderdaad dan toch de beslissing neemt... om hier niet meer als medeburger te zijn. Leni Koer in ieder geval draaien wij nog één keer hier bij 100% vinyl. En nummer Maria, nou ja, het is dan Maria.

vrolijke liedjes in ieder geval, die houden we erop na. Lenny Koer met Maria. Nou, dansen met z'n tweeën is toch altijd wel leuk natuurlijk. Of met een groepje, met meer mensen. Dat deden we vroeger in de disco, dat is al lang niet meer zo. Mensen gaan naar een club met een pil en dan moet het dat maar zijn. Dit is nog uit de tijd van Avanti.

Avanti en Dansen met z'n tweeën. Ik heb nooit begrepen waarom het nummer niet in de top 40 heeft gestaan. Want het was toch een heel leuk liedje. Het kwam niet verder als de tipparade. Het was trouwens wel een cover. Het origineel is van Russ Abbott. En toen heette het All Night Long. All Night Holiday heette het toen. Het klonk het zo. Ze hebben er niet heel veel moeite voor gedaan om het te veranderen, behalve dan te vertalen.

Albert was in, ook in 1985 inderdaad een hit in Engeland. En in Nederland was het Avanti met niet een hit. Dat is jammer, ja. Dansen met z'n tweeën waren wij nog eens een keer hier. We zijn toe aan wat nostalgie, dames en heren. De jaren 60 stonden bol van nostalgie. En ook de jaren 50 zelfs komen af en toe langs in dit programma. Hier ook weer eentje. Hier is niemand minder dan Tom Manders, oftewel Doris met twee motten. MUZIEK

0: meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten.

van je stuk als je het ziet, dat pril geluk. Hij vreet me hele jas kapot, alleen voor haar die dot van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat om me knacht. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou? Maar toen begon

weg van je stuk. Als je het ziet, dat pril geluk. Hij vreet mijn hele jas kapot. Alleen voor haar die dot van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die komt pas reuze in zijn schik. Met zo'n oude jas, 2 motten en 10 motten kinderen. Een familie motten woont er in mijn jas. Ik laat ze refotten als een kleuter.

0: Toch leven met die lieve Charlotte en moddige Bas. Met een dotte van motte wonen in mijn jas.
1: Het moment dat de naald het vinyl raakt. En jij je herinnering compleet maakt. 100% vinyl.
2: Voorst Veluwe zo.

De Verzonken Stad, dat is eigenlijk een Duits nummer. En op de plaat gezet door Frank en Mirella. Frank en Mirella is een Brabantse duo, zeg maar, wat Nederlandstalige muziek ter gehoor brengt, zoals het netjes heet. Met inmiddels 4 verschillende Mirella's. De afgelopen jaar is dat 4 keer een andere Mirella geworden. Dan moet ik even kijken hoor, want het is een hele lap tekst wat ik voor mijn ogen heb staan. In ieder geval was dit nummer inderdaad nog met de originele Mirella volgens mij. Mirella Jacob, zeg maar. In ieder geval werd die dame ook weer vervangen door een andere Mirella. En uiteindelijk was dit in ieder geval de Verzonken Stad uit 1981. Daarna werd het... Het was trouwens van Adam en Eve. In 1978 was dat die Verzonken Stad. Dat was het Duitse origineel, ja. Ze hadden veel hits trouwens hoor, dat valt helemaal niet tegen. Maar net wat ik zeg, er waren 4 verschillende Mirella's inderdaad die nogal een keer wisselden. Soms eentje weer terug en dan weer weg. En dan weer een solo carrière, dat mislukte weer. Enfin, genoeg reden in ieder geval om het allemaal te laten voor wat het is eigenlijk. Er waren verschillende producers, onder andere vanaf 1983 tot 1993 is dat Peter Koelewijn geweest. En daarvoor was het volgens mij Jack de Nijs. Ja, Jack de Nijs, die ene taal. Ja. Maar het liedje zijn leuk. Ik heb er nog wat andere plaatjes van ook. Want de hoesjes zijn ook grappig. Want dit is een donkere Frank en Mirella. Ja. En de andere is een blonde dame, zeg maar. Dus dat is ook wel heel grappig dat ook op het hoesje kun je zien dat dat elke keer een andere Mirella is. De hits bleven zeker niet uit, want ze hadden vele hits. Waaronder zeker een aantal top 10 hits die het heel goed deden. Wat draaien wij? Nou, het is nog steeds Koningsdag. Nog eventjes niet. Ja, het hele dag Koningsdag. Maar wij zijn hier nog tot 12 uur. Dus het is bij ons gauw afgelopen. Niet dat we even naar het bos geweest zijn. Want in het bos, daar zijn de jagers. In Nederland tegenwoordig ook op de Veluwe. De wolven, dit zijn de jagers. Hier is Marietje.

0: even lekker tijd voor jezelf.
1: Met Forst Veluwezoom.
0: 100% vinyl.
1: Forst Veluwezoom.
2: Zal ik nou eens een gek meezinglied gaan zingen? Zal ik eens een gek meezinglied gaan zingen? Ja, over mijn tante, die heeft een olifant.
3: Tante heeft een olifant. Die ligt in de ledikant. Slurpie hakt buiten voort. Gaat vanzelf dat je niet zo snurken hoort.
2: Had u niet gedacht van Jan, hè?

again.

Ja, geweldig. Jan Blazer. En dat was een middagshow destijds die je op de radio had. Radio of Hilversum was het nog, waarschijnlijk Hilversum 2 of zo. En Tante heeft een olifant, had een enorme grote carnavalshits mee. En Jan Blazer inderdaad. Ja, nou, hij is natuurlijk al lang niet meer onder ons, maar hij laat dit wel achter inderdaad. Dit was een speciale aflevering op deze Koningsdag 2026... waarin wij alleen maar Nederlandstalig werk hebben gedraaid. Met veel plezier trouwens. En ik moet zeggen, de stapel is nog niet eens op, zeg maar. Want ik had nog veel meer uitgezocht. Wellicht dat we dat een andere keer herhalen als een special met Nederlandstalige muziek. Dat kunnen we zeer zeker wel eens een keer doen. Dit was even leuk om te doen. En ik ga de rest van de Koningsdag natuurlijk ook nog andere dingen doen. Maar doe het al, vooral als je het doet. Doe het voorzichtig en veilig. En maak er nog een hele mooie dag van. Bedankt voor het luisteren weer naar Voorst Veluwe. Zo op woensdag terug naar RTV 794 naar de herhaling. En volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van 100% Vinyl. Bedankt voor het luisteren. Het laatste stuk is van Jaap Dekker, Boogie Set. En wij zijn twee eenzame cowboys. Instrumentaal op de piano.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een bedrijventerrein in Ermelo is een fabriek verwoest waar desserts en patisserie werden gemaakt. De brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte werd de vuurzee van buitenaf bestreden. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze oververhittingsklachten hadden. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Er komt nog altijd veel rook vrij. In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, maar de weg is niet dicht. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5.000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. AI-versies van filmacteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep as the Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een goede afweging te kunnen maken. Dat is weer zon en wolken met vanochtend al een enkele bui, vooral langs de kust, later vanochtend. En een groot deel van de middag is het droog. 20 tot 25 graden wordt het. Vanavond van het zuiden uit nieuwe buien, mogelijk met onweer. Morgen regen en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4en5mei.nl.
3: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

De Spuldeuzen met streektaalmuziek uit heel Nederland voor de Noordoost-Veluwe. Dag luisteraars, welkom bij de RTV 794 bij de Spuldeuzen van 2 mei. Erik Daams zit gelukkig weer achter de knoppen en mijn naam is Cor Rolie. En wie hebt weer een mooie versie proberen te maken? Wie hoopt dat u de mooie Koningsdag gehad hebt? Goh, het is nog steeds van een Koninginnedag te vergeten. Hè? Want ja, als je zoveel jaren rondeslenterd hebt. Wie gaat vandaag eerst is de muziek draaien uit de Achterhoek? En vandaag hoor je dus de cd's van Bob Voitoch, Duo Hardian, Henry Welling en Herman Riethorst. Doortussen zit een stukje cabaret van de Noorber uit Zowent, oftewel de Zutphen, met Hanne. Maar in de muziekkamer en het theaterhuis gaat wie weer zoeken naar wat er in onze regio aan optredens en andere zaken op ons afkomt. Dus wie behandelt ook even de 4 mei herdenking. Maar wie begint eerst maar met Herman Riethorst uit Neede. Je hebt ook jaren als vrijwilliger bij het Nieuwe Spitaal in Zutphen werk als collega met een muziekprogramma. Maar vaak treedde ook op onder verschillende samenkomsten. Hij schreef zelf zijn teksten en versies in het Neder-Saksisch met muziek van bekende nummers, maar ook zijn verhalen en gedichten die hij voordraagt. En ja, dit is onze inkopper van vandaag, de goede Olde Radio.

0: Nou, ik zal eens hem zoeken of ze me de plaat adres. Ik had die wat benieuwd nog. Eens hem kijken bij Hilversum. Nee, dat is er niet. Maar misschien even Noordzee dan wel. Doctor is even in de rij. Ik dat reis weer maar anders, dat is ook niet. Soms moet dan die Radio Gelderland misschien draaien. Doctor is hem zoeken. Er is een heel ander plaatje, hoe kan dat nou? Dat ben zenders zat, maar draaien hoor maar. Daar snap ik toch niks van, ik moet dan even bijkomen die platen. Wat is dat nou met die radio? Dan moet er ergens te vinden zijn. Ik zal gewoon eens hem deur zoeken. Soms er helemaal niks aan vinden, dat zijn dorp niet draait. Dat kan toch niet?
1: Dat scheelt in ieder geval. Harman kan tevreden zijn. Wie hem wel draait. Dus, en straks hoor je misschien ook nog wel weer wat van Harman. Ook in de Achterhoek kom je heel vele streektaalmuzikanten tegen. En zo als Ofra zitten er ook vaker onderwijzers en jongerenwerkers eronder. Zoals Jan Otink. Die vaak... Zoals ze dat in het ABN noemt, maatschappij kritisch bindt. En ik bedoel dan niet de kritisch van Erik Hulstworst, de old marathonschaatser uit Anneveen. Maar ja, wie kent hem nog? Maar om weer naar Hardian terug te gaan. Want ik wilde naar het duo Hardian met Jan Otink en Diana Maasman. Ze zong pakkende teksten. En die een vaste groep fans trok, die overal met hun mee trokken. Van de cd Als ik verdwaal, hoor je nu, ik zou willen.

En ja, van Hari Jan komen we bij een fenomeen in de muziekwereld. Als docent Han Nabijt en ook maatschappijleer in de Achterhoek. Ja, heffen ook de neuzen overal tussen. Ja, muziek is zijn lust en zijn leven. En vooral als ze met die trekzak bezig is, ik bedoel de accordeon, dan weet hij niet wat er gebeurt. Want hobbelt hem met duvelt geweld over het podium en hij rent en vlug. En is ja, zeg maar 1,5 uur dikker bezig voordat ze met de pauze gehoord. Hij is beroemd en hij heeft ook natuurlijk weer een heleboel fans. En vooral als hij op pad gaat met de jongens van Bovoy toch. En op het podium staat en dan de Cajun, de Zydeco, mazurka's, polka's en walsen zomaar uit de mouwen schudt. Want die ziet geen vlekje papier vuurmeling, wordt de noten en muziek volgen. Want hij kan echt toveren met zijn, accordeon. Jong en oud steed dan deur met elkaar en met elkaar te dansen. En ja, en eigenlijk als je een beeld wil hebben van Hans Keuper, dan moet je luisteren naar Bierman.

0: Ja, hier een Henry Welling met De Hooimaker. En ja, als je kijkt naar de afgelopen weken, dan kunnen ze weer een hele bult heuien maken. En door zo in de Achterhoek en heel Nederland. Want het is behoorlijk dreugen. En daar hebben we in het hart de afgelopen weken ook genoeg gemaakt. Dat door zo, ja, zelfs in heel Nederland, achter elkaar braken de brandjes uit. En overal, of tenminste overal, heel veel plekken, laat ik het zo zeggen, wordt de militairen aan het oefenen waren. En ja, die houdt van vuurwerk. En dit was een beetje te veel vuur van het werk. Wie gaat verder? Want het is nu ongeveer de tijd van dat we normaal altijd even naar het cabaret toe gaan. En dus de wekelijkse conferentie. En deze keer door de Noorbruut Zouwent. En dat is Zutphen in het Achterhoek. En ja, dat heeft te maken met de ondertiteling. Die je dan er niet bij geeft. Want daar moet je niet doorheen praten. Noorbruut Zouwent met Hanne.
1: Ja, blues. Met pop, blues, jazz, gospel. Pop, ja, blues. Elke vrijdagavond van 6 tot 8. Pop, ja, blues. Is een programma van...
2: Jan Nederzee.
3: Ja, nu, ik
2: word juist even vertellen
3: dat... Hoe zeg je haar heet, en ik is zo'n 40 jaar vrouw geweest. Ja, we hebben nog wel een hupsfeest van haar. Ja, dat was nog een heel spektakel gezien voor 40 jaar geleden, hun maar trouwen gekomen. Ja, ik was altijd van bleu en vleeg in ander licht. Toen kom ik een keer, ze bejoeste de stoort te bluten en toen zegt de stoort tegen mij, hoe geeft Jan Zwerin nog niet op vrijdagstukken? Ik zeg, ik weet niet hoe moet ik daarmee aanwoorden. Ze zeggen dat is je toch niet zo speel, zeggen hoe vader is toch zeker op het rouw geweest. Ik zeg ja, maar dat was heel wat anders. Hè. Ik zeg mijn vader, dit was ze, we met die moeder trouwt morgen. Ik kwam met de vrienden Janne nog weer heen. Hè. Toen zei ik tegen hem, heb ik degene van mij op het oog. Ze zeggen, wat vind je van mijn huisholster hangen? Ik zeg, ja, dat is jong baas Vrolijk. Ik zeg, die mag zich lopen zien, maar hoe kom ik dan zo lang weer aan de vrolijk is? Hoor zeggen, daar wil ik nog wel wat op zeggen, want ik heb binnenkort nog een korrevoel, een misnuur op een hof. En dan zal ik Hanne wel zeggen, dat zo in de keuken een uur op een kukken koffie. Ik heb de korrevoel misgebracht. Hanne, ben je in de keuken een uur op een kukken koffie? En heel diep lang later zo trouwt. Weer heel diep lang later kom ik de bestoor weer te muren. En toen zegt de bestoor tegen mij, hoe geef je met Hanne in trouwdag? Ik zeg de bestoor, dat zal ik nog wel even vertellen. Ik zeg, voor iedere korre voor mensen van de aankomende, maar voor iedere goede koopletter kun je ze wat meer krijgen. Ja, de bestoor bij ons, dat was nog een beetje een eigenaardige man. Die kon zo slecht met zijn Protianen overweg. We hadden altijd ruzie midden en de hadden wat regen en dan legde hij maar in de klinkse. En op de keren stonden zondags in de late mis op de preekstoel en toen was een beetje nieterig in de hoed en de maken zich gisteren en toen zei tegen de lui in de kerk, ja, nu word ik niet welke en dat is deze woorden gebroken, want dat zijn nu wat niet, dat zijn de woorden van de bestoor. Zegt de bestoor tegen de lui in de kerk, jullie zijn nog niet werken bij de honden bezijd geworden. dat trok er mee, zou ik me vertellen. De lui allemaal op de achterende en de kop goed heel gek. Ik liet het weg in de welk een brief geschreven door een bisdom aan de zondag al die uren in de kerk bestoken bij een preekstoel en te zeggen: ik heb de verleden week een zondag gezegd dat jullie nog niet verder waren om door de honden bezijd te worden. Ik heb jullie wel overgemaakt en welk een brief over een bisdom in geschreven. Nu heb ik zeggen: de weg in de brief van bisdom terug ontvangen dat ik mijn woorden weer terug moet hebben. Ze zeggen niet ook dat PG is. Dat jullie zijn wel weer. Ja, nu, onze Hanne is bijna altijd de slimmer geweest in de trouwdag. Elk jaar had een dokter een klein nieuws bracht, dat geen zin bed liggen. Ja, dat zei ze dat ze krank was. Ja, ik had voor een keer, ik heb ook wel eens een keer wat, hè. Maar dan moet ik nog niet in bed liggen. Ja, ik moet wat voor doen. En dat zijn klein wat gaf als het aan voeten was, dan zei ze altijd, dat moet hij ook nog kunnen. Hè. Ik wil niet zeggen dat ik het niet kan, maar begin er gewoon niet aan. Hè. Ja, ik zou zeker alles doen. Hè. Hey, ik ben er wel eens heel geweest op die dochter. Elk jaar had met een klein nieuws aan de deur kwam. Dan zei ik die nummer, dan kun je die huisje met witte voor. Dan zei hij, ja, ik kan er ook niks aan doen, maar Hanne heeft het zo besteld. Hè. Ik zeg, dat is mooi en ik kan het maar betalen. Hè. Ik was de keren van plan om in de kranten te lopen zitten. Alles wat er dus Hanne besteld had, wordt er niet meer betaald. Hè. Ja, de kinderen bij ons, die hadden allemaal een ontzettend goed verstand. Die konden allemaal ontzettend goed leren. Hoe ze hadden zeggen, dat verstand, dat hebben ze van mij gekregen. En ik zeg, dat kan wel niet komen, want ik heb het er niet zo af. Ja, nu, we hebben ons altijd iets aan voorlichting gedaan, hoe ze hadden dit. Dat heel altijd met elkaar. Hoe ze hadden op het waterschap en ik op het landbouwschap. Ja, ik ben ook eens de keer bij ons van de verlichting zo ontwetsen van ons nut. En dat werd het eerst met het in nut gebouwd. Dat was wie dat toch de nuttige overtuur zou moeten vertellen. Wat van jou nog ook nuttige dingen verteld. Ze hadden een vreemde gesprek afgelopen. En het had het over de vrouwen. Wanneer ik kon zien dat ze trouw was en wanneer ze ontrouw was. Ik heb er niet over in, ik zeg, wat ben je dan zien? Ze zeggen, dat is een hele goede vrouw, zeggen. Ze zeggen, dat ben je zien aan de knieën. Ze zeggen, als ze spitse knieën hebben, ze trouw. En als ze stompe knieën hebben, dan ze ontrouw. Ik heb gelijk in een tap, heb je een verdering betaald en ik heb een toezepak. Ik zeg in onze handen, nog niet zetten om knieën te zien. Dan zegt ze, hé, joh, wie is een kerel, wat hier ook nog aan? Ik zeg, trek op dat gedien. Onze handen trok het gedien op en toen zag ik haar knieën. Ik zeg, hé, ik ben niet trouw, maar ik ben ook niet ontrouw. Ik zeg, maar ik ben een grote smijkaars. Ja, Luc, wat is er in die 40 jaar van ons trouwen hoofd veranderd? Rechterwoord is het alleen maar weer voetbal. Ik ben nog wel gek van voetbal. Dus je had een gek niks van voetbal. Dus je had zegt, is rechterwoord een gewone beest voor het voetbal. Dan zeggen ze aan de van de ene in de tackle en dan in de eindspurger. Ja, de Noordse jongen van ons, denk je, is ook zo gek van voetbal. Kom ik hem laatst zondag een keer de muur in, dus zeggen tegen mij van die morgen met een Noord voetbalveld in. Ik zeg, wie voetbalde dan naar vrouw, maar toen zegt het zullen tegen Longa. Ik zeg, dat wil ik zien, want ik mag niet van onze handen. Dus ze zeggen, oh, zeggen, dat moet ik vroeger van die vrouw ook niet, maar daar heb ik maar een vergoeding. Ik zeg, wat mag dat dan wel niet wezen? Ze zeggen, oh, ik heb ze gewoon een beetje klaar met treffen. Rood het knie in en andere, dat rupsje naar boven, het rupsje naar onder en het rood flink erachter ver in de vrienden, maar geld is ondacht gewoon. Ik zeg, dan doe ik dat ook. Smaandagsmorgen stond een beetje muur in, dus zeg, wat ben je gisteren geweest? Ik heb het hele voetbal gehad, alles ook, ik kon hem daar vinden. Ik zeg, ik moet niet van ze hebben. Ze zeggen, heb je dat niet gezien wat ik over gezegd heb? Ik zeg, nou en op. Ik zeg, ik heb ze niet gelaten in de vrienden. Op het knie in een ander, het rupsje naar boven, het rupsje onder. Ik zeg, met dat kan slaan, dan kijk ik. Nu denk ik, ik ben eigenlijk wel wat dat voetbal wil doen.
0: Ja, en dan gaan we nou even luisteren, of luisteren naar de Heumaker. Zo heet de cd van Henry Welling. En die heeft ook nog een ander nummer. Margen en de Vlinder.

Ja, dat was Henry Wellink. Wajas tuinman, want hij zit bij de gemeentelijke groenvoorziening. Dan kun je een oeverietje.

de muziekkamer en het theaterhuis. En dit keer is dat ook Betty Udebreit. Want er komt van alles langs in dit weekend en de komende weken. Als je kijkt naar vandaag, dan is er bij de Kanburg een, ja, het komt de ridderslangers. En er is dan een markt in Taverne. Er is kasteelbezoek mogelijk. En een weekend lang is er op het terrein rondom Kanburg gevuld met kampementen. Waar gereedschappen en compagnieën het leven van toen laat herleven. Strijders of strijdende ridders en huurlingen geven een spectaculaire demonstratie. Boogschutters en ambachtslieden die komt langs. En de kinderen kunnen zich uitleven in de ridderschoelen, hoe ze dan onder begeleiding leert hoe ze een echte ridder kunt worden. De verhaalvertellers kunnen natuurlijk niet ontbreken. En de reizigers, want die hebben ook genoeg te vertellen wat ze op reis hebben meegemaakt. En dus kun je zo een reis door de tijd maken. Dus vandaag en man naar de Kanburg toe om te kijken wat er door allemaal in de riddertieten gebeurt. Het cultuurplein, die kijkt vooruit. Want die maakt er, moet even de liefste ummetrein. Dat is dan een andere, die ik dan maar doorin bent ze bezig met het maken van sieraden. En Esther Langman die is er heel goed in en die geeft ook cursussen. En op 11 en 13 mei staat die eerste cursussen. En ze liet me leuk om mee te doen. En ik hoop dat jullie daar ook op 10 bij bent. Want komende weken kan je nog opgeven voor deze cursussen. En Cultuurplein heeft ook een andere oproep. Want die zegt, mensen, breng een ode aan de moeder. En in aanloop naar Moederdag op zondag 10 mei, dus volgende weken, roept Cultuurplein inwoners van de gemeente Heerde en Eep op om hun moeder een bijzondere manier te verrassen. Met de actie, breng de mooiste ode aan je moeder, nodigt Cultuurplein de jonge en oude uit om hun creativiteit in ummen te zetten in een persoonlijk eerbetoon. Een tekening, een schilderijen, dansen, een versie of een gedicht. Alles is mogelijk en alles is welkom. Zolang als het maar recht uit hart komt. Met deze actie wil Cultuurplein moeders in de zonnige zetten. En hilarisch natuurlijk. Als je in de uiting de volledig over de top gaat met een komische video bijvoorbeeld. Of een oprecht gedicht of tekening wordt net als zo gewaardeerd. Ik moet er wel even in me opmelden. Want inzenden kan tot 12 uur op vrijdag 8 mei. Via de mail of de deel op de sociale media. We nemen later de dag contact met u op om de prijs indien mogelijk voor Moederdag te overhandigen. De winnaar ontvangt 2 gratis bioscoopkaartjes voor de Filmliga Epe voor het nieuwe seizoen. Plus een mooie grote bosbloem die je dan door mag geven aan uw moe. Dus dat is weer een mooie opsteker voor iedereen. Zou er een muziekje tussen, Dirk? Nou, dan nemen we gewoon Hadi Jan van de CD Als We Verdwalen. Tiet om stiller te staan, want dat is het komende weken.

Ja, en stille staan doe zeker. Komende week op 4 mei. We beginnen maar eens in het zuiden, in Vorsen, want daar is het programma op 4 mei, de herdenking, om 7:15. De stad plechtig giet aan de begraafplaats aan de Apeldoornseweg. En het ging 7:15. Dan gaat ze vanaf de begraafplaats vertrekken in Stilde Noord Monument bij de Royal Vaarsen. Toen komt ze aan rond 8:00. En dan is er 2 minuten stilte bij het monument op het Industrieplein. De stoet vertrekt dan van Noord Monument op het Marktplein. En daarna is de koffie bij Viatens in de Spulbrink om nog even Noord te praten. In Epe, daar is morgenavond de jaarlijkse dodenherdenking. Wie staat dan stille bij hen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord? Ook wordt de man en vrouw herdacht die in latere oorlogssituaties en vredesmissies het leven leven. 7:50, als de Nederlandse vlag een half stok hangt, begint in Epe de stille tocht. Het vertrekpunt is het monument voor gerechtigheid en vrede op het Horecaplein. Zeg maar, Markt 5 is dat zijn adres en voor het gemak, dat is Noors Cornelis. De deelnemers lopen via de Beekstraten naar de begraafplaats aan de Tongerseweg. Door wordt de geallieerde vliegers herdacht die in Epe en omgeving een sneuvel bindt. De stichting Broken Wings plaatst dan met deze gelegenheid foto's bij de graven, zodat deze militairen een gezicht kregen. Daarna giet de stoeten naar de Zweerste Landapark voor een ceremonie bij het bevrijdingsmonument. Jongeren van Schouting Buis Ballot staat dan al opgesteld en ze vormt de erewacht bij de nationale driekleur. De plechtigheid begint 7:45 met de taptoe-signaal en waarna de aanwezigen een 2 minuten stilte bindt. Onder begeleiding van de Koninklijke Harmonie wordt indrukwekkende stilte afgesloten met zingen van het Wilhelmus. Na de kranslegging zal een leerling van de RSG Noordoost-Veluwe, het Bekencollege tegenwoordig, een gedicht voordragen. Ook dorpsdichter Henk Posthouwer levert een bijdrage. Wethouder Gert van den Berg vertegenwoordigt de gemeente Epe. Het is verheugend te zien dat er steeds meer mensen deelnemen aan de dodenherdenking, onder wie vele jongeren. Belangstellenden kunnen zich aansluiten bij de tocht, dan wel rechtstreeks naar de begraafplaats of het park gewoon. En ja, het zal waarschijnlijk de laatste morgen gedoe zijn dat de veel meer mensen door aandacht aan wilt schenken. Dan gewoon een nationale herdenking hier zo in Heerde. Op 4 mei is er in Nederland, zeg maar, de nationale herdenking. En zoals gewoonlijk giet het college van BMW overdag al begin met een aantal eerbetoon op locatie. Tegen 2:30 dan wordt er een bloemenleg bij de oorlogsgraaf in Heerde. En dat is aan de Meesternijhofstraat. Dan gaat ze 3:50 vieren, bloemleggen bij de oorlogsgraven in Vezen. En de locatie is door zo de begraafplaats in Vezen. 4:00. Dan bindt ze in Wolvenvelde, wordt ze op de begraafplaats aan de Kwartelweg de bloemlegging doet. 6:00. Is de herdenking bij het monument van de 4 Britse vliegers op de locatie aan de Kwartelweg 2 in de Wolvenvelde.
Even ging. Zes uur, ja. De herdenking bij de monumenten van de vrijheid en vrede. De locatie is de begraafplaats in Veessen. En dat is allemaal de lokale herdenking. Kwart over zessen. De herdenking bij de graven van de geallieerde vliegers. Locatie begraafplaats meester Nijhoffstraat in Heerde. 1824. En dan begint de stille tocht naar de hervormde kerk. En de route is dan Zoppelseweg, Kamperweg, Stationstraten, Soerelseweg, Dorpstraten en Bonenburgerlaan in Heerde. Om 7 uur begint dan de herdenking in de grote kerk in Heerde. Kwart voor achter. Dan vertrekt ze weer vanuit de grote kerk en dan gaat ze naar het monument bij het gemeentehuis. En de route is dan Bonenburgerlaan en Dorpstraten. En kwart voor achter, ja, zeg maar de vier voor achter. Dan is ook iedereen aangekomen en dan is het de procedure dat de locatie of de is muziek van de muziekvereniging, koraalmuziek. Dan is de kranslegging van het college van Heerde. De taptoesignaal, daarna is het 2 minuten stilte. En de 2 completen van het Wilhelmus wordt dan Noriti de zong. Er is een voordracht van een gedicht, de Elzira Baran, de voorleeskampioen van 2026. Een toespraak van burgemeester Prinsen. En een krans en bloemenlegging door de bewoners van de gemeente Heerde die door zo aanwezig zijn. En ja, het is echt iets waar je als burger kunt zeggen van de gewoon naartoe en wie gaat het eer betonen die dan door is. Ja, het is een behoorlijke overgang, maar wie gaat luisteren naar een volgende nummer van Herman Ritos van de CD Tegen de Wind In. Fietsen door de achterveld, want het is mooi weer.

Ja, en daarmee ben zo'n beetje aan het einde kom van deze spuldozen. We hebben weer met plezier te maken. En wie bent Erik Daams achter de knop? En mijn naam is Corro Rijen. En wie hoopt u de volgende week weer aan te treffen bij de radio. Voor nu bedankt voor het luisteren. Tot volgende week als wie dwaalt door Brabant en Limburg. Voor de komende weken, adieu en pas goed op iedereen.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bultrug Timmy, die 2 maanden geleden in Duitsland strandde, is vrijgelaten op de Noordzee. Rond 9:00 zwom het dier weg uit de duwbak waarin hij naar open zee was vervoerd. Gisteravond werd de vrijlating nog uitgesteld vanwege hoge golven. Die zouden het dier verder kunnen verwonden. De bultrug werd uiteindelijk vrijgelaten op zo'n 70 kilometer van de Deense kust. Het dier kreeg de naam Timmy omdat hij strandde bij de Duitse badplaats Timmendorfer Strand. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies 1 jaar geleden waren er rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook al een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. President Trump probeerde de luchtvaartmaatschappij nog te redden tegen het advies van sommige adviseurs in. Dat is weer zon en wolken met vanmorgen al een enkele bui, vooral langs de kust. Later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. Dan is het 20 tot 25 graden. Maar vanavond volgen vanuit het zuiden nieuwe buien met mogelijk ook onweer. Morgen regen- en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar 1 adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.
3: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4en5mei.nl.
4: Zaterdagochtendprogramma hier tussen 10 en 12. Vandaag hebben we weer een fantastische show in petto. En in de studio hebben we hier Henk en Nini Wolters. Goedemorgen en welkom. Achter de knop zit Joop Amal en mijn naam is Leo. En we gaan eens even kijken wat we allemaal gaan doen vandaag. Maar eerst even muziek. En Joop, wat heb je klaarstaan?
5: Ik begin met een plaatje van de Regio Tappers. Hoe geeft het me doen?
4: Goed. Met doen ook?
5: Ja.
4: Mooi.

0: Ja, hoe ging het met hoe was het van de regio tapas? Nou, met Miegert goed. Henk, ging het ook goed?
1: Redelijk goed, ja.
0: Redelijk goed.
1: Ja. Nou, af en toe ben je een beetje aan de kook natuurlijk. Maar
0: ja, dat kan ook wel.
1: Ja, maar verder ging het goed, ja.
0: Mooi. In jouw gang was goed?
2: Ja, prima.
0: En nog een leuk gedichtje voor ons zometeen?
2: Ja, ook nog wel een heleboel.
0: Maar een heleboel?
2: Een heleboel nog wel.
0: Nou.
2: Maar wie begint al die met de maand?
0: Ja, we zijn weer nieuwe maand.
2: Nieuwe maand, mei weer.
0: Ja.
2: Een hele mooie maand, van een beetje jorig. Dus.
0: Ach, kijk.
2: Wil natuurlijk maar even zingen vast.
0: Nou, dus, gewoon vast zingen.
2: Ja. Ja, ja nee, mei is toch een hele mooie maand.
0: Ja, is dat een hele mooie maand.
2: Ja. Ik weet niet wie het geschreven heeft, dat staat er niet bij. Maar het ging over de maand mei. Een nieuwe lente, een nieuw geluid. De meimaand toont haar pracht nu uit. De bloesem wit, het gras zo groen. De vogels zingen wat ze doen. De zon verwarmt de prille dag. De aarde lacht met een zachte lach. De geur van groei, de geur van mei, maakt harten blij en mensen blij.
0: Nou, het is wel heel mooi.
2: Het is een heel kort gedicht.
0: Kort gedicht, ja.
2: Het is een kort gedicht. Maar ik had nog een paar dingen opgezocht over de maand mei. Waar heb ik natuurlijk ook bepaalde uitspraken en gezegdes over. En die had ik er nog achteraan geknupt. En er staat dan bij, de maand mei is nog in stout en dat maakt de lente graag eens koud.
0: Oei.
2: Kan. Als de eikels in mei gaan bloeien, zal alles volop gaan groeien. Nou, wie hebt er wat zien bloeien in de tuin? Nou ja, klopt.
1: Oh. Ja, dat komt goed.
2: Ja, die liep maar luid. Eikels, die liep maar luid.
0: Ja.
2: En hekt er nog een, regen en wind in het midden van mei maakt de boeren vast niet blij.
0: Nee, hoog water in het vloot.
2: Ja. En als de koeien samen gaan loeien, is er onweer aan het broeien.
0: Nou, dan zullen we
2: daar... Moet straks maar eens opletten.
0: Maar ik was eng, dan moet je opletten zometeen, want...
1: Ja, de koeien hebben best in de gaten, eigenlijk al een aantal uren voor de titel. Dat er onweer komt. En heeft een hond ook, hond wordt ook onrustig. Katten hebben dat ook.
0: Dieren hebben dat altijd in de gaten.
1: Die voelt er gewoon aankomen, ja.
0: Was u net zoals, was u die tsunami geweest toen? Dat er ook, waar was dat ook alweer? Bali was dat een paar jaar terug?
1: Ja, klopt, ja.
0: Er was geen dier overleden?
1: Nee, maar die beesten die voelden eraan komen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus dan wouden ze ook meer op gaan richting, zeg maar. Ja. Want een beestje is een beetje in de raad.
1: We kunnen er heel nobel overnemen van de beesten nog, hè?
0: Ja, absoluut.
1: Ja.
0: Mensen zijn allemaal eng.
1: We zijn van de natuur afgedwaald.
0: Behoorlijk afgedwaald, ja.
1: Ja,
0: dat kun je wel zeggen, ja. Dus, maar... We gooien het nu op. Even nog een plaatje.
3: Nou, ik wil nog even zeggen, want het eerste uur is de muziekkeus gedaan door Inni.
0: Ah, kijk eens aan.
3: Inni heeft een liedje gemaakt met nummers.
0: Ja.
3: Ik weet niet, heb je die ene cd nog gevonden?
2: Nee.
3: Oh.
2: Ja, van Kwaai, ik denk, ik had ook nog een berichtje moeten doen. Maar ja, door de verhuizing is denk ik alles een beetje in andere deuren terecht te komen. En ik heb de cd, dat weet ik zeker.
3: Maar je wilde een plaatje van het
2: Oosterse dialectkoor van Geef de kinderen een wereld. En dat is dan in dialect. Maar
3: ik heb Martin Kopers een vraag, maar die zegt die staat niet op een cd. Ik heb hem wel gevonden op YouTube, maar die kwaliteit is heel slecht. Dus ik dacht, dan zoek ik zelf even een ander nut.
2: Helemaal goed.
3: Maar ik heb wel wat nummers, de meesten heb ik.
2: Mooi zo, dankjewel.
0: Kom met hem niet opnieuw inzingen dus.
3: Ja.
0: Met een koor van hem. Die zit erop, de dialectkoor.
3: Ja, ik vind het tijd dat ze weer een nieuwe cd moet maken. Ja, dat is zo lang geleden.
0: Ja, ik weet niet wanneer ze het laatst maken.
3: Ze hebben toch wel...
2: Heel alleen.
3: 2018 misschien.
2: Ja.
0: Ah, dat wordt ook zeker tijd.
3: Ja. Nee, maar ze hebben een hoop nieuwe liedjes. Dus, en misschien ook nieuwe leden. Dus ze kunnen best een keer weer een cd maken.
0: Dat is ook weer.
3: Nou. Maar dit liedje, dat is... van de Cats in the House.
0: Yeah.
3: Inni, wat wil je erover vertellen?
2: Ja, wat wil je erover vertellen?
3: Waarom heb je dit liedje in de koor?
2: Van mooie tijd, ja. Het doet me denken, natuurlijk doet het denken aan vroeger. Maar ik zie er dan ook beelden bij. Omdat het natuurlijk ook een zin is met beelden bij. Maar ik vind gewoon ook een hele mooie sfeer, een klank. Alles vind ik gewoon mooi. Ja. Dat vind ik mooi. Dat pakt me op een of andere manier.
3: En dat is ook op een hele mooie melodie natuurlijk.
2: Ja, precies.
3: Hè? Wat is het origineel? Van de Cats is het, hè?
2: Ja. Nou, ik kan er nu niet op komen, dus zou je altijd zien.
3: Als je leeft iets.
1: Ze wordt surf, toch?
0: Deze maand of niet, deze maand.
3: Zullen we hem even gaan lusten?
2: Graag, dankjewel.
3: Gauw doen.

0: Een hele mooie van The Cats in the House met mooie tiet. We kennen hem ook wel van One Way Wind van The Cats zelf. Hele goede keuze, Ini.
1: Mooi.
2: Mooie.
0: Ja, was heel mooi. Ja.
1: Ik denk een heleboel luisteraars, de mensen op de vechten en omstreken door Blimey bent, ja. Die vinden het allemaal, ja, die vinden het allemaal heel mooi lief. Dat is allemaal een heleboel.
3: Daar ging ook wel tegen.
1: Ja, daar ging hij ook wel tegen.
4: Ja. Nou, ik ben ook eigenlijk opgegroeid met de Cats, hè.
3: Ja,
4: de Cats waren toen eigenlijk de top.
0: Dat is wel mooi, de Cats.
4: Gingen overal naartoe.
3: Ja, ja, de Cats niet, maar die tribute band.
1: Die tribute band, hè?
4: Ja, nee, maar de originele groep. Maar die is ook 3 keer op de vechten geweest, hè?
3: Ja.
4: Voor een optreden, ja, dat was geweldig.
0: Piet Veerman met
4: zijn... Oh, Piet Veerman en Kees, laat maar zeggen. Ja. En Kwakman en al die jongens. Ja, hele, hele leuke, eenvoudige jongens. We gaan dan tegenover de grote naar de bakker. Die bak naar ook patat.
0: Ja.
4: Maar daar stonden hun ook gewoon bij met ons gewoon een patatje te eten. Ik
0: ben hele normale mensen.
4: Hele normale mensen, ja.
0: Dus, ja, en ik ben jarenlang dat ik in Volendam zit met ook qua werk en alles. Ja. Dus ik ken ook altijd...
4: Ja, heel prachtige mensen, joh.
0: Ja, ik heb ze ook, ben ze ook tegengekomen, maar ook heel normaal. Gewoon een bakje koffie doen met ze. Ja. Op. Dus, ja, ik vind het leuke jongens allemaal.
4: Ja.
0: Dus, Henk, fijn dat je terug bent.
4: Ja, dankjewel.
0: Er is een paar weekjes, paar uitzendingen niet geweest. Dus,
4: de accu is een klein beetje weer opgeladen. Dus, ja, we kunnen het weer.
0: We kunnen weer dingen. Zeg jouw spiegelbos wat hier van Jacob?
4: Spiegelbos, ja. Hier spiegelbos. Zo, ja. En Twello, ja, dat heeft dus met de Joodse familie, van spiegel te maken.
0: Ja, een mooi stukje natuur daar, hè?
4: Dat is heel mooi natuur, dat is ook beschermd gebied, laten we zeggen. Dat mag ook niet wat gebeuren.
0: Maar zit er ook een bijzondere verhaal achter van de oorlog nog?
4: Ja, spiegel was dus het was een Joodse familie, die woonde. En die bent dus afgevoerd, laat maar zeggen. En die bent, ja... Ik dacht aan Auschwitz, laat maar zeggen, om het leven gebracht.
0: Oké.
4: En ja, goed, de familie Spiegel had toch ook een bepaalde impact, laat maar zeggen, toch wel in Twello.
0: Ja.
4: En de omgeving. En verdeuren dat ze dus dat stukje bos, laat maar zeggen, in ere wilt houden.
0: Ja.
4: De nagedachtenis van de familie Spiegel.
0: En houden ze ook een stille tocht bij of zo nu? Komen ze nu ook weer met een stille tocht daar te houden?
4: Dat werkt zo niet. Dat werkt zo niet. Het zal best kunnen. Ja. Dat werkt zo niet. Nee.
0: Okay.
4: Nee. Maar dat is een spiegel, ja. Dat was dus een oorlogslag toch.
0: Ja. En zijn er ook gedenktekentjes daar? Of weet je niet?
4: Nee, dat moet ik zeggen. Maar er is heel veel over geschreven in spiegel.
0: Ja. Oké. Okay, dus. Ja. En het bevrijdingsvuur komt ook deze kant op, hè?
4: Die komt deze kant op, ja. Ze komt dan vanuit Wageningen. En dan komt ze hier bij de sauna, hoe heet dat zo?
0: Buslo.
4: Op Buslo,
0: daar komt ze, ja.
4: De termen, daar komt ze dan vanaf de termen. Dan kun je ze begeleiden hier naar Twello toe.
0: Met een atletiekvereniging of met hardlopers?
4: Ja, die hardlopers, maar je kan zelf, als je een beetje lopen kunt, dan kun je zelf ook meelopen hier naartoe. Ja.
0: Oké. Maar hoeveel mensen verwachten ze dan? Heel veel?
4: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Er kunnen er 10 wezen, maar er kunnen er ook 150 wezen natuurlijk.
0: Oké.
4: Okay. Maar het is leuker natuurlijk dat er zoveel mogelijk mensen komt.
0: En waar komt de vuur voor dan?
4: Uit Wageningen.
0: Ja, met hoeveel mensen lopen ze dan?
4: Ja, dat is zo niet te zeggen. Ja, die dingen ben ik niet zo betrokken. Nee. Daar moet ik ook lezen in het voorste nieuws. Het
0: is dus natuurlijk net hoeveel mensen de deel
4: hebben. Ja.
0: Oké, dus... Dus dat is wel mooi dat ze dat vuur gewoon lopend
4: hier brengen. Ja, lopen ze hier weer naartoe
0: brengen. Maar dat is even door heel Nederland natuurlijk.
4: Ja, dat gaat door heel Nederland, ja. Ja, die hebt dan, laat me zeggen, dinsdag, de bevrijdingsdag.
0: Ja.
4: Het is niet zoals vorig jaar dat ze, één keer in de 5 jaar, laat me zeggen, een kroonjaar is.
0: Mm-hmm.
4: Maar je merkt steeds meer dat de ouderen, die veroudere mensen, hoeven niet meer. Die zeggen van, nou, we hebben genoeg gezien. En genoeg meemaken.
0: Ja.
4: Dat hoeven ons niet meer. Maar dat jongere mensen door en tegen dat weer behoefte hebben, om te zeggen.
0: Ja, dat komt wel weer meer op.
4: Ja, die denkt er meer over dan als ouderen. Ja.
0: Dus,
4: en dan komt natuurlijk ook dat een hele onzekere tijd is.
0: Ja.
4: Ja.
0: En hebben ze natuurlijk ook met die herdenkingen voor 4 mei is het 's avonds.
4: Ja. Nou, dat ben hier in voorzitter ben daar verschillende plekken. Hè. Dat was hier op
0: Holthuis. Er is niet één plek hier, maar meerdere, zeg je.
4: Ja. Hier op Holthuis, laat maar zeggen. Daar is dan vanaf Marktplein vertrekt ze door hier naartoe. Maar hier hebben we in Te Wolde, laat maar zeggen. En op het kerkhof, en dan loopt ook over de graven, langs de graven van de verzets.
0: En ook een kranslegging erbij? Ook kransleggingen?
4: Ook kransleggingen, ja. En dan ligt door de militairen te begraven. Om ja. Dus vliegeniers. Engelse vliegeniers. En Canadese vliegeniers. En die, mijn schoolkinderen, die ligt er allemaal, om zeggen, dingen zo. Maar in Twolde, gossen met een trommelaar, gossen lopen dan helemaal over het hele kerkhof heen.
0: Ja.
4: En dan bieden graven van de verzetsmensen waar ook allemaal bloemen bij liggen. Maar er liggen een heel aantal verzetsmensen in Twolde begraven.
0: Oké. Okay. Hoeveel liggen dan daar zo ongeveer, weet je niet?
4: Ik wil zeggen, ik heb ongeveer de werking, maar toch een stuk of 6, 7 jaar.
0: Ja. Ja. En er waren vliegeniers allemaal?
4: Nou, die vliegeniers met de zes. Ja, nee, daar gaan dan die verzetsmensen, dat bedoel ik wil zeggen. En er zijn ook mensen die het dan gefusilleerd binnen op de Woeste Hoeve ligt. Oh. Ook, ja. Zonder anderen, dat is familie Naalhuis.
0: Ja. Ja.
4: En dat is altijd een heel mooi gebeuren. Maar hier heb ik ook in Klarenbeek, die doet het laatste jaar, heeft hij ook een herdenking. Maar ook de Teugen, laat maar zeggen, er zit een speciaal monument nog van aangelegd. Een jaar of 10 geleden. En die wordt nu dan, die is ook, er wordt onderhouden nu de school, even het neerzetten.
0: Was toen een vliegveld er al of nog niet?
4: Ja, een vliegveld, ja, een vliegveld. Dat was er vanaf de oorlog, ja.
0: Oh, oké. Okay,
4: dat was toen van de familie Ankers met de Deventer. Die had het vliegveld. Dan, en als jongen, als je dan langs kwam fietsen, ja, het liep toen destijds allemaal schoppen en zo.
0: Ja.
4: Maar nu is het dan van de steen driehoek, om te zeggen, vliegveld.
0: Nou, dat is mooi dan. Dus.
4: Ja.
0: Goed Henk, we gaan zo even weer verder. Eerst even kijken, weer een stukje muziek. Joop, heb je wat klaarstaan?
3: Ja, ik heb een plaatje klaarstaan van een... ja, ze treedt volgens mij niet meer op samen.
1: Duo Cambisso.
0: Oké.
1: Er is van Evert Kluun en Annie Beerschot. Die treden altijd jongen op als duo Cambisso.
0: Komt hij hier ook in de buurt?
1: Ja, Evert die woont in Terwolde. En ja, Annie eigenlijk ook, woont eigenlijk ook in Terwolde.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou,
1: die hebben Johan Duo Cambisso gevormd en die traden ook op. Hebben ook al eens een keer een cd uitgegeven. Maar ja, goed, ze zeggen nu van wie moet allemaal nieuwe apparatuur aanschaffen. Wil nog blijven optreden en cd's maken. Dus nu hebben ze stoppen zet.
0: Oh, jammer.
1: Ik denk nog wel dat ze samen nog wat repeteert. Dat denk ik nog wel, dat ze samen nog wel eens bij elkaar
4: elke,
1: komt. Ja.
4: Elke donderdag al komt ze nog bij elkaar.
1: Ja. Ja. Als ze waren misschien bij. Dus, ja.
4: Ja, allemaal dialect, hè?
3: Dus, ja.
1: Altijd dialect, ja.
3: En wat voor plaatje bij hun dan?
1: Ja, in mijn groentetuin.
3: Vertel er eens over.
1: Nee, ik heb er niks in gedachten bij of zo, maar ik vind het gewoon een leuk liedje.
3: Ja.
1: Ja.
4: Nou, ze hebben de gedachte aan de spinazie.
0: En de wortels.
4: En de wortels, ja. Ja. En de boerenkool met worst.
3: Daar kan ik niks meer aan toevoegen.
0: Nee, dat,
1: Joop, zet hem maar gauw aan, hè?
0: Zet hem maar.

0: Kan best wel met de groentetuin. Heb je nog een groentetuin of doe je niks meer met de tuin?
1: Nee, we hebben genoeg in groentetuin. Maar daar houden we op. Johan of geleden op de veg ook al niet meer.
0: Oh, niet meer. Dus,
2: nee. Nou, je had groentebak.
1: Ja, groentebak.
2: Nee, serieus. Maar er was een keer op vakantie in Oostenrijk. En heel veel Oostenrijkers die hebben dan bij de achterdeur, bij de achteringang, heeft ze een bak staan. Op tafelhoogte. Ja. En verbouwt ze kruiden in.
0: Oké. Okay.
2: En als ze dan een koken binnen, dan kunnen ze zo die kruiden uit die bak halen. Mm-hmm. En dat vond ik wel een leuk idee, maar ik heb daar geen kruiden in de dom, maar wel groenten. Dus ik verbouw een beetje geinde hoppen hier. Ja. Sla en antivia, spinazie en zo. En twee bakken van 1,5 bij 80. Dus.
0: Oké, okay, dus...
2: Ja, maar allemaal...
1: Echt,
2: maar al die hoofd
1: van
2: dan
1: nu.
2: Ja. Ja. Ja. Maar het was een hobby.
0: En toch kun je er wel verschil wel goed proeven. Ja, als je nou een kruisbouw op eigen land hebben of je al met de winkel.
1: Ja, ja. Ja, zeker wel. Ja.
0: Je hebt er geen bestrijdingsmiddelen op zitten, hè?
2: Helemaal niks.
1: Er staat niks op.
2: Nee, alleen op. 2 jaar geleden verraden de slakken alles op.
0: Ja, maar dat is gewoon een stukje vlees extra, Henk. Als u de blaadjes sla van bord aflupt, dan moet je even...
2: Dan moet je oppassen, ja.
0: Dat is niet goed
2: meer. Nee, maar ik kwam een keer binnen en ik had de sla open, maar het was alles weg.
0: Uit de deur open, zo. Ja. Ja. Het dwaalt weer helemaal af. Innie, je hebt trouwens een heel mooi gedichtje, zei je net.
1: Ja, dat past nog wel een beetje bij degene waar je net met Henk over had.
0: Ja.
1: En dat heet Welkom in mijn wereld. Welkom in mijn wereld, door waar racisme niet besteedt. Waar liefde ademt in elk leven en niemand iemand haat. Waar geen conflicten bindt en niemand het woord corruptie kent. Waar alleen de kleuren van uw hart vertelt wie echt bent. Een wereld waarin politici geen loze beloftes uiten. Waar kinderen niet wordt geboren en vervolgens te misbruiken. Waar een 2 minuut stilte niet nodig is. Waar een oorlog nooit de west zal wezen en niemand zijn dierbaren mist. Mijn wereld is een wereld die zich laat zien in mijn droom. Waar geluk en vrede heerst. Waar ieder mens in mag wonen. En niemand een ander zijn leven beheerst. Welkom in een wereld waar alles magisch is. Maar nog altijd een sprookje is, verre van de werkelijkheid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Heb je nog een aanvulling op, Henk?
2: Nee, ik vind het prima zo. Ik kan er heel. Ja.
1: Ja.
2: Ik ben zelf onder
1: de indruk. Ik denk dat iedereen die wereld wel graag wil hebben.
0: Ja, dat denk ik ook. Wereld.
2: Ja, iedereen wil vanzelfsprekend een mooie wereld, maar dat is het momenteel niet.
0: Het is op het moment een puinhoop.
2: Een verschrikkelijke grote puinhoop. Overal, over de hele wereld.
0: Ja.
2: En we kijken dan wel naar Oekraïne en we kijken naar het Midden-Oosten en al die dingen. Maar ook eens ziet wat er in Sudan aan de hand is. Veel dat dan die verschillende milities tegen elkaar. En dan naar de mensen hopen, bosjes gaat ze dood.
0: Ja.
2: Maar
0: waarom?
2: Overal. Dus, maar de mensen willen gewoon elkaar niet verstaan. Ik wil zeggen, en er is zoveel belangen in de wereld. En ik heb zelf een idee dat 3 grootmachten de zaak een beetje aan verdeeld bent. En de Amerikanen zeggen, nou willen we dat. En de Russen zeggen, willen we dit. En de Chinezen aan de andere kant.
0: Ben je de Amerikanen niet bang voor de Chinezen? Dat de Chinezen
2: straks overhand hebben. Ze zijn bang voor de Chinezen, maar ik wil zeggen van... Durm, denk ik dat ze de zaak wil verdelen onder elkaar. Hij heeft 3 grootmachten die verdeeld en die eigen bestuurt dan de hele wereld.
0: Dat is ook,
2: en die plunderen dan ook de wereld leeg.
0: Ja. Want dat zou Groenland willen hebben.
2: Ja, wat Durm wil. Trump ook Groenland hebben. Ja, en van grondstoffen.
0: Ja.
2: Ze zijn allemaal achter grondstoffen, man.
0: Dat is
2: Maar de Amerikaan die wil eigenlijk de grondstoffen ook in de Oekraïne wel hebben.
0: Ja.
2: En ze wil de Oekraïners wel in die loven maken.
0: Ja, ze willen alles hebben.
2: Ja, nee, maar het is gewoon een schandaal wat er gebeurt. En je kunt er ook niemand vertrouwen, maar om te zeggen. Nee. Want Trump heeft elke dag een andere mening.
0: Hij heeft
2: geen visie, maar hij heeft elke dag een andere mening. Nou, we moeten ermee. Die kunnen het niet opbouwen.
0: Nee, dat kunnen niet. Van de week hebben ze nog weer geprobeerd om te leggen. Hè? Maar,
2: Ja, 3 keer scheeps recht, zeggen ze nog maar.
0: Dus wanneer is de 3e keer?
1: Ja.
2: Nee, de 3e keer. Dit was de 3e keer. Dus... Maar goed, ja, moeder hoop. Maar ik wil zeggen, van vergeet niet, die fans, die zijn dat veel erger dan zij, hoor. Dus als hij doorschoten wordt, dan kan je niet gaan. Dus,
0: ik weet niet wat er gaat gebeuren.
2: De wereld zit allemaal heel gevreemd in elkaar. Ja. En de ene blokkeert dit en de andere blokkeert dat. En het gaat allemaal om macht en om geld en om olie.
0: Dat is hem,
2: En dat gaat het.
0: Ja.
2: Mensen tellen niet meer mee.
0: Nee. Nee, maar ook hier in Nederland, ik weet niet hoeveel procent dat bang ben voor oorlog, überhaupt.
2: Ja, nou, dat denk ik ook. Maar ik denk dat het goed is dat een beetje bang ben. Dat ook een beetje bewust wordt rondom zich.
0: Ja.
2: Van wat er wanneer kan gebeuren. Ik wil zeggen, ja, één bosbrandje en ik wil zeggen, heel Nederland stuurt op de kop naar de defensie niet meer mag oefenen. Ja, dat denk ik voor mezelf. Maar ik denk niet over een oefent defensie.
0: Ja.
2: Voor onze veiligheid.
0: Ja, logisch, ze moet ook wel oefenen.
2: Ja. Zeg maar, de bosbrand kwam in het verleden toch ook al die vuur. Ik wil zeggen, als jongen werd er onder broek iedere keer plat. Om te zeggen,
0: terug was ook al.
2: Dat is niet van deze tijd, dat is van altijd. Alleen kan het alleen een beetje erger worden. Maar ik vond toch van de week dat er nooit is een sabotage in het spel. Maar één keer op de ene dag 4 bosbranden. En dat zonder allemaal veroorzaakt werden door de defensie.
0: Ja.
2: Ja, nou, en dan is langs de A1 is er ook een bosbrandje. En dan komt dat door de auto's.
0: Ja, dat bij Kootwijk bedoel je?
2: Ja, bij Kootwijk, ja. Nou, dan denk ik bij mezelf, ja, oude defensies erover leggen, dan moet de A1 ook absoluut.
0: Ja, maar misschien heel veel mensen die hier nog roken, die gewoon die peukjes uit het raam schiet.
2: Ja.
0: Maar ik zie het dagelijks dat er gebeurt.
2: Ja, dat gebeurt gewoon zo, ja.
0: Ik heb ook wel eens gezien dat een auto met pech, zeg maar, ook de berm in wou inzet. Maar die heeft later in de hele brand.
2: Het is ontzettend dreugend. We moeten elkaar goed op letten dat we het doen. Zonder meer. En dan moet defensie ook wel.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik vond van week dat Drake wel zo'n hype. Joh. Dat vooral met de NOS. Dat ik het vorige keer dan ook al een keer zeg. Van gewoon een sensatie zenden. Ik wil zeggen, die komt niet met nieuws, maar met een mening. He, al gelijk. Ja. En met oordeel en veroordeel. Nou, ik wil zeggen, doen we eens rustig aan. Want het is er al lang niet bewezen dat het komt door de militairen.
0: Nou, de kans in het harde is natuurlijk wel vrij. De
2: kans is groot, maar het is nog niet bewezen.
0: Nee, dat snap ik
2: maar. Ja. Maar goed, ik ben al een beetje een militaire man eraf.
0: Maar het is wel aardig uit de handen lopen, dat vuur door.
2: Aardig uit de handen lopen,
0: ja. Ik weet niet of ze nu al onder controle hebben, dat het nou al uit is.
2: Maar goed, de Duitsers en de Fransen die komen ons helpen. Ja, dan vinden ze daar weer een aantal mensen vinden dat schande.
0: Dat het Duitsers komt.
2: De Nederlanders die gewoon ook tegen over heel Europa deur uit ergens wat is.
0: Ja.
2: Hummus vulg je zelf volgens mij in Argentinië of Brazilië nou geweest om te helpen. Nou, we lossen ons eens een keer wat.
0: Dat is dus niet erg, want dat ze komen helpen met blussen is
2: wel. Dat is nou helemaal niet erg.
0: Gewoon zorgen dat je de fietsen goed op slot hebt.
2: Ja. Misschien komen ze wel terug, maar de fietsen die ze toen mee lopen.
0: Dus, nou, mijn Oorschot was ook een vrij grote brand daar. In je Oorschot.
2: Ja, maar zo'n militaire oefening. Ja, dat is ook, ja. Ja.
0: Dus, maar ja, dat is net wat je zegt.
2: Maar goed, ik wil zeggen, de militair die moet het ook oefenen. In de oorlog, die kunnen ze ook niet denken van, het is een bosbrandje.
0: Ja.
2: We schieten maar vandaag, dan we niet met mijn rummen.
0: Nee, die gasten ze schieten met waterpistooltjes.
1: Ja.
0: En dan kunnen ze gelijk blussen.
2: Ja, alles wordt niet meer in proporties gezien. En daarom heb ik een beetje nek aan die media. Ik wil zeggen, van, die maken overal gelijk zo'n hijsa van. En die klopt de boel allemaal zo enorm op.
0: Ja.
2: En de hele avond, dan het ene programma gaan we naar het andere. Ze hebben allemaal over hetzelfde onderwerp. Dezelfde mensen die zitten 5 uur, laten we zeggen, bij Max. En die zitten soms, laten we zeggen, weer bij Paul de Winterman.
0: Ja.
2: Al die van die pieven, hoor, ze verdaan al majoor weten.
0: Ja.
2: Ik wil zeggen, geval, ze zoeken net zo lang als iemand heeft die negatief commentaar kan geven.
0: Oh, maar op Facebook ook zeg je, die bosbrand...
2: Ja, dus ik heb weer genoeg gebrond vandaag.
0: Ja, dat mag niet denken.
3: Maar Henk, heb je gisteren die van de 50-plus nog gezien op televisie?
2: Nee.
3: Die man, die Struis, of hoe heet die?
2: Ja, Struis, ja.
3: Die is ook...
2: Die is een politieman, is
3: ja. Maar die zei zoiets van dat er misschien nog wel meer spelen dan alleen die legeroefening.
2: Ja, dus ik zelf ook idee, hier is sabotage in het spel.
3: Want hij
2: loopt besloten, je altijd in stof in.
3: Er bent natuurlijk groepen die tegen defensie bent.
2: Ja.
3: Die dan zeg maar sabotage gaan opleren.
2: Ja, dat kan we ook direct weer. Dat heb ik gelijk gezegd tegen Indië. Toen er in één keer vier van die brandjes waren, in één keer een paar uur iets. Is sabotage.
3: Ja, en de hele werken, dan ben ik wel met u eens, de hele werken die niet. Die praatprogramma's soms zeggen. En dan wil ze maar dwingen tegen de defensie van. Ja. Geef nu maar toe dat schietoefening bent. Maar nee, er moet eerst goed onderzoek worden.
2: Eerst goed onderzoek doen en dan uit bewezen dat ze militairen is.
3: Maar vroeger had je dat ook een jenk. Zoveel branden. Net nee. Wat hij zegt.
2: Nee, we noemen in één keer pam, overal.
3: Ja, dat is wel heel toevallig.
0: Nederland is een drugland. Maar we gaan even een stukje muziek doen, Joop.
3: Ik ga een stukje muziek doen. Dat is weer een plaatje van Innie.
1: Ja,
3: ook en Innie, zeg eens, wat voor liedje is het?
1: Ja, wel van de gebroeders Brouwer, zag ik. Hè? Il Silencio.
3: Ja.
0: Heb je ze dus live gezien?
1: Nee, gebroeders Brouwer niet. Ah, jongens, dat was in de tijd van begin 70e jaren, eind 60e jaren.
0: Ze kwamen heel vaak in Vaassen optreden, in de kerk daar.
3: Ja, in Voorst ben ze ook wel eens in de kerk.
0: Want er was zo'n goede akoestiek daar. Ze spelen heel graag echt tot hun recht.
1: Ja.
0: Maar dit is een heel mooi nummer.
1: Dit is een heel mooi nummer. Ja.
3: En hij had een speciale herinnering aan of zo?
1: Geen herinnering. Of, misschien aan mijn vader en moeder dan, zeg maar. Die vonden dat altijd helemaal geweldig. Dus,
3: ja.
1: Maar ja, nee, dat klopt. Is dit ook op het liedje? Ja, ho, is nog langer niet aan denken. Is dit op het liedje van mijn uitvaart?
3: Oh.
1: Daar moet je nog niet aan denken, maar er wel op.
0: We denken niet aan.
1: Nee, denk ik ook niet aan.
0: Nee, moet je echt niet
1: doen. Nee. Mag ik nog even een correctie doen?
0: Tuurlijk.
1: We hadden net precies over dat liedje van The Kids in the House. Maar dat is de titel is Times Where Win.
0: Times Where Win, oké. Okay.
1: Dat is niet van One Way Wind, maar er kwam wel een reactie van de veg af.
0: Oh, nou, bij deze dan. Dan zaten we helemaal fout in.
1: Nee, ik wist hem.

0: promotje, die hebben ze gemaakt. En
1: Henk Jan heeft die speciaal gemaakt.
0: Henk Jan.
1: Ja.
2: Is dat Henk Jan? Wie is Henk Jan dan?
1: Henk Jan die zit hier in de studio. Die is even gekomen om te kijken.
0: Ja, die gaat straks even met het draaiboek vervonden werken. Denk ik even doornemen.
1: Ja, gewoon even doornemen. Ja.
0: En die heeft een mooie promo gemaakt. En die,
1: ja, absoluut. Hele mooie.
0: Die loopt nog even voor hun vervonden werk. En dan de gebroeders Brouwer met Il Silencio.
1: Ja, mooi.

Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. U kunt dan ook door uw bezoek de actiecomité's in beide dorpen ondersteunen. Want zij organiseren allerlei activiteiten die bijdragen aan het onderhoud van deze monumenten. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

0: Een hele mooie van een Gebroeders Brouwer. Ze hebben ook wel eens live gespeeld in Vaas in de kerk. Met die akoestiek.
1: Okay. Ja.
0: Wat heel mooi is.
1: Mooie akoestiek in de kerk hebt, dan...
0: Dan klinkt het perfect. Dit,
1: ja, met trompetten in molen. Zo.
0: Zo.
1: Ja, echt.
0: Echt,
1: ja.
0: Uitverkomen een volle bak, zeg maar. Ja. Dus,
1: ja, dat was echt zo. Ja. Klopt.
0: Henk, vind je het ook mooi, dit, hè?
2: Ja, nee, ik vind de Gebroeders Brouwer, dat vind ik ook prachtig. Die zie ik ook wel nog, ja. Mm.
0: Nou, we hadden het net wel over van wat is jouw soort muziek, maar je bent iets ruigerig.
2: Maar ik kan, daar kan ik ook echt van genieten. Of, maar het ligt net waar van stemmen je bent. Iedere keer hoog van ruig, nou, dan mag alles. Maar een andere keer is een klassiek, dat vind ik ook prachtig. Kan ik ook, het zijn hele goede nummers.
0: Daar word je rustig van, klassiek?
2: Ja, nee, daar word ik wel rustig van. Ja.
3: Maar rockmuziek, een mooi don. Of,

0: op morgen gewoon plusten.
1: Waarom?
2: Ja, nou de dingen.
0: Nou, Harry Peters, dat is ook een collega van ons.
3: Ja. Ja.
0: Die draait van 8 tot 10 allemaal rockmuziek.
3: Ja.
1: Ja, hoe heet het programma? Rockhonk. Heet het toch?
0: Volgens mij wel, hè?
1: Ja. Dus de eerste uur is hij, geloof ik, een artiest wat hij de hele uur draait.
3: Ja.
1: En tweede uur is van alles nog wat. Ja. Maar ik weet niet, dat doe ik al live vanuit huis, doet hij dat, hè?
0: Weer van alle uren. Of alle muziek, hoe zeg ik dat?
1: Alle markten zijn we thuis.
0: Ja, precies. Ja. Hoe zeg ik dat in plat?
1: Voor alle kraan ben we thuis.
3: Overal, hoor. Ja.
1: Dat is, Innie.
3: Ja.
2: Ja,
1: had je nou een gedichtje?
2: Ja, ik heb nog een verhaaltje.
1: Een verhaaltje, ook goed.
2: Ja, ja? Want dat gaat nog over moederdag. Want volgende week, man is volgende week. 10 mei, hey, moederdag.
0: Dus, 10 mei?
2: 10 mei.
1: Dus volgende week zondag.
2: Ja, man is volgende week. Dus dan weer de nieuwe week.
1: Ja, dan
2: is moederdag.
0: Wanneer beginnen we de weken dan? Op maandag of op zondag?
2: Nee, op zondag.
0: Op zondag?
2: Ja.
1: Okay. En wanneer is afgelopen dan?
2: Ja. Doe maar. Ik lees een veer uit de bundel van Martin Koversen. Moederdag cadeau. Wat moet je geven op moederdag? Dat is altijd een probleem. Klaas zag de volgende dag dat Annie wat oor de klonje op een zadoek deed. En dacht toen, die kan ik wel eens geven. Hier naar de drogist toe. Wat een spul hadden ze door allemaal. Hij wist toch niet wat voor oor de klonje heen moest kiezen. Maar nam wat op aanrooien van het deentje dat hem hielp. Op de toonbanken zag een heleboel kleine flesjes staan. Klaas die vruchten nog en het deentje zei dat het parfum was. En dat de vrouwen er gek op waren. Een paar druppels achter de oren was voldoende om een paar dagen heel lekker te ruiken. Het was hem hoogste duur, maar vooruit, hij mocht Annie ook wel eens een keer verwennen. Voor Peter de katten kochten een mooi lepeltje met een A erop. Moederdag brak aan. Klaas er op tijd uit om zijn vrouwen te verrassen met thee en een beschuit op berre. Hier thee zetten, beschuit smeren en een eitje koken. Peter de katten pakken hier in de klan. Annie was zo gek met dat dier, het leek haar kind weer. Hier pakken de kater, boren een strikje umme en dooran het pakje met het lepeltje. Dat leek de katten niks, maar het moest toch maar. En het stond ook nog goed. Klaas had bijna het spul klaar om naar de slaapkamer te brengen. Toen een verdulde de kater nog even door de deuren heen glip. Die stond op een kiertje. Anders bleef het beest altijd binnen zodat hij wat tevreden had. En nu roesten de weg de buurt in met lepeltje en al om de nekken. En Klaas had mooi het nakie. Wat hellig was ze. Klaas ging met het dienblad met thee en beschuitjes naar de slaapkamer. Annie zat al ongeduldig rechtop in berre. Ze was benieuwd wat ze zal krijgen. Het viel u erg jou tegen, maar wie weet wat ze nu zal wezen. Ze bedankten Klaas uitvoerig voor het ontbijt en was toch wel een beetje zenuwachtig toen ze de pakjes losmaakten. Klaas wil nog zeggen dat het duur was, maar hij kon nog net op tijd zien worden inslikken. Van de oude klonje keek ze niet op, maar wel van de parfum. Ze vond het aparte spul niet zo bijzonder, maar wilde ook toch wel eens lekker ruiken. Klaas zei nog, dan moet je een paar druppels van achter de oren doen, dat is voldoende, zei het deentje in de winkel. Zal dat parfum nu echt zo lekker ruiken als ze zegt? Vooral Annie weten, dat mocht toch wel eens even proberen. Ze pakken uit het kleine flesje en wilden het losdraaien. Maar hoe ze het ook proberen, het lukken hun niet. Klaas wist wel rood. Geef maar even, mamien. Ik zal het wel voor mekaar maken. Dan kun je de hele moederdag lekker ruiken. Klaas aan de gang met dat kleine flesje. Hij deed het misschien niet helemaal goed, want ook Klaas kreeg het niet voor mekaar. Nog wat wring en jaheur doorvloepten de dop eraf. Het spul gutsen uit de flessen over Klaas in goede pak. Wolken van sterke geur stroomden de slaapkamer. Annie schetten en moppen. Keel, wat doe je nu toch? Wat maak je toch? Wat een lucht. Alles over uw jas aan. Trek uit dat ding. Klaas die keek wat bedonderd en deed rap de nou parfum rukkende jas uit. Annie snel berre uit, deur en raam los. En toen met de jas aan de gang. De jas in de groene zeepen en aan de waslinde buiten. De stank die bleef maar in de jas hangen. Klaas moest een paar weken later naar de slager gehak halen en deed de jas aan om hem even uit te proberen. Hij stond in de winkel met een paar vrouwlui. En die waren het eerst aan de beurt. Toen die wegging, zei de slager, laat de deuren maar even los, want die vrouwen die ruiken uur in de wind. Hij dacht dat de reuk van die vrouwen kwam, maar dat was van hem. De jas heeft Klaas nooit meer aan het doen. Het was toch wel een slecht moederdag cadeau geweest.
1: Ja, dat was geschreven door Martin Kobersen.
2: Geschreven door Martin Kobersen.
1: Zo.
2: Ja.
1: Ja, die kennen we van, hè?
2: Ja.
0: Leo, Inie zegt net in cadeau, maar we hebben ook nog een cadeau weg te geven, hè?
1: Ja.
0: We zijn vorige week met rode plekken bij de koperen ezelen was in Epe.
1: Ja, Zuuk Epe, ja.
0: Ja.
1: Dat is een hums.
0: Ja, Attie zegt dat is een, het gehucht, zeg maar, het gebied heet Zuuk. Maar die zit officieel in Epe, zei je.
1: Ja.
0: Nou, we hebben nog een cadeaubon. En dat is een cadeaubon te waarde van 5 personen die me gratis door het park in. Zo. Dat is een kinderboerderij, een attractiepark. Hartstikke leuk. En de mensen kunnen nog aanspraak maken op die bon.
1: Zo. Ja, maar, je had een Facebook-actie, jij toch?
0: Precies. Dan moet je even naar onze Facebookpagina, Moois Lusten. En dan zoek je dat berichtje even op.
1: Mm-hmm.
0: En dan moet je het berichtje even liken. En dan zet hij ook een antwoord eronder. Ezel. Met hoofdletters. En om 12:30 gaan we de winnaar eruit halen, zeg maar. Inie die heeft de naam allemaal op een brief in de scherm. En die door straks in de pot. En dan trekt ze een naam eruit. En die wint dan een cadeaubon voor 5 personen.
1: Dan gaan we nog een keer even refreshen. Even kijken als er nog nieuwe mensen
0: hebben. Ja, telkens kijken we even op. We hebben nog ongeveer 40 minuten, dus...
2: Kan nog, hè?
0: Kan nog. Zeker. Reageren.
1: Dus gelijk allemaal Facebook openmaken. En het,
2: op de site van Moois Lusteren.
1: Naar Moois Lusteren toe. En dan het delen van de koperen ezel. Het lijken.
0: Ja, dat wordt die cadeaubon opsteed, zeg maar. Daar kun je dan even op reageren.
1: Nou, dat is mooi.
0: Yes.
1: Dus... Maar we hadden net over Martin, dat is een heel mooi gedicht gemaakt. Maar Martin die stond vandaag ook weer in de krant, hè? In zo'n krantje.
2: Ja.
1: Met een spiele van de kooi was stuk.
2: Ja, ik heb hem van mij heel veel horen lezen, ja.
1: Ja, ik kreeg hem hier net binnen van Hetty, die stuurde naar Brigie. Van, kijk, Martin heeft weer een mooi stukje geschreven.
2: Ja, klopt.
1: Hij kan me voorlezen, maar dan... dat kan ik echt niet. In ieder geval, 3 dames zitten naast elkaar op een lege kraan. Daar begint hij mee. Ja. Maar de rest moet je maar zelf bij bedenken.
2: Ja.
0: Ik kan me even afdrukken, mijn zoon. Ja. Misschien kun je het tweede uur nog even vertellen.
1: En dan gaan we een vuur lezen.
0: Ja. Innie.
2: Oh. Ja.
0: Wie gewoon nog even een plaatje draaien?
1: Ja, doe maar. Welk is dat?
0: Van Normaal. Ik word prof.
1: Ook van Innie? Komt die af?
2: Nee,
0: Innie niet. Die kunnen
2: we. Dat is niet te grof. Nee, dat is niet te ruig.
0: Nee, dat is wel eigenlijk Oosterhuis een dialect zal hier komen.
2: Ja, dat
0: maar
2: zal
0: die
2: komen.
0: Kon ik dus niet vinden. Heb ik even een plaatje van Normaal.
1: Oh, je bent op vakantie even.
0: Ja. En in de tweede uur, dan begint hij wel met een nummer van Innie. Maar dat is een verrassing.
1: Nou,
0: mooi werk.

0: aflevering 2400 en 33.000 van NOS Langs de Lijn. We gaan naar Henk Kok bij de Graafschap tegen de FC Halfu.
1: Waar juist Hans Cruijff van de Graafschap aan de bal is. Maar Cruijff doet een beetje nonchalant. Verdedigingsfout. En de bal wordt overgenomen door de spits van Halfu, Hendrik Havenkamp. Goeie techniek heeft die man. Speelt de bal in één keer door naar Joling. Joling naar Kemper. Kemper naar de Jong. Vlot lopen de combinatie. De Jong dan naar Terhorst. En Terhorst met een briljante dieptepaas. Wordt ermee naar voren gekomen Havenkamp. Dat kan gevaarlijk worden voor de Graafschap. Maar Havenkamp die wordt door die Kruijver. Hij blijft nog in balbezit. Wordt omringd door een drietal verdedigers. Hij komt daar niet meer uit. Dribbelt terug naar de middencirkel. En wat gaat die Havenkamp te doen? Ik kan de bal niet meer kwijt. Kieper Jansen daar wat te ver voor zijn doel.

0: Ja, dat was hij dan normaal met ik word prof. Even nou over prof, wat is er nou gewoon, professioneels wil worden?
1: Ja, of voetballen.
0: Een voetbal, ja, profvoetballer.
1: Hij is helemaal gek van de Graafschap, hè, Benny Joling.
0: Oh, dat doet er op toch, Graafschap? Die doet er nog niet zo best meer, de Graafschap, of wel?
2: Nee, de Graafschap die is de laatste jaren behoorlijk...
0: Zit er nog wel?
2: Ik heb ze bestaat nog steeds. Nee, en laat maar zeggen, even de Achterhoek is natuurlijk geweldig. Maar ik wil zeggen, ze hebben eigenlijk te weinig bedrijfsleven om zich heen, laat maar zeggen. Voor goede sponsors of zo. Ja. Dat is belangrijk.
1: Maar dan moet je Henk niet veranderen, Leo.
2: Nee, ik ben een Eagle dus.
1: Engels, ja, precies. Helemaal gekleurd in geel-oranje. Is een echte Eagle.
3: Heel rood.
0: Zo jammer dit, hè. Ja. Nee, want ik was toen een keer op vakantie door in die kamp van Doetinchem dorp. Ja. De Slangenburg hebben toen gezeten, op de camping door. En toen kwam er iets voorbij van de Graafschap, was supporters en spul.
2: Ja. Dus daar de vraag bestaat. Nee, maar het bestaat zeker nog. En Dran heb ze dan altijd, tegeltjes te verstaan. Ja, eerder was het allemaal zeggen met Guus Hidding, die komt er ook van allemaal zeggen. Die titel, dat was een behoorlijke club.
0: Die deed het nu wel goed, toch?
2: En nu dus, iedere keer wordt het wordt minder en zo.
0: Ja. Ja. Was hij nu trainer van Guus? Of?
2: Guus is momenteel getrainer. Nee, maar die man is 80 of zo.
0: Oh, oké.
2: Ja, dus, maar die is toch, laat maar zeggen, in die omgeving geboren. En, maar die traint ook trek ik ook heel veel met Benny Jolink op. Toen was er ons een paar jaar geleden, hadden ze een programma op televisie, dan waarin hun met beiden met een motor. En dan zijn door de Achterhoek. Die lieten ze verschillende dingen zien.
0: Okay.
2: Ja, daar ben je veel vrienden van elkaar. Ja.
0: Oh, op zich, de Achterhoek is natuurlijk wel een mooie omgeving door, hè?
2: Dat is een hele mooie omgeving.
0: Dus, goed.
1: Maar dan weet je ook wel wie de voorzitter is van de Graafschap, of
2: niet? Ja, dat is Mart de Kruijf.
1: Ja, die militair, hè?
2: Ja, ook militair. Ja, die figureren we zelf maar zeggen, hè? In de kerk.
1: Ja.
2: Tegen me dan ontmoet en zo. Dat is ook een fantastische man nu. Dus, maar ook, ook heel eenvoudig. En om te zeggen, ik denk dan, goed, ik heb me toen een mail gestuurd wel. En de hele dag op zijn student van liggen. Nou, generaal buiten dienst wil, hoe spreek je die aan en al die dingen meer. Ja. De meneer de Kruijf en al die dingen. De volgende dag kreeg ik mail. Hoor mijn beste Henk. Ja, denk ik, nou goed.
1: Ja. Ja.
0: Soms is het nog makkelijker om hem gewoon per naam aanspreekt.
2: Ja.
0: Dan al die moeilijke woorden eromheen.
2: Hij is een fantastische man.
0: Ja. Ja. Spreek je hem nog wel eens? Of,
2: Nee, ik heb hem laatste jaar niet gesproken.
0: Oké. Okay. En met de commissie van Polly Bosman?
2: Misschien is het kun je weer nooit door elkaar eens een keer tegenkomen.
0: Dat is wel leuk.
2: Maar het is een geboren in Apeldoorn. Dus hij is in Apeldoorn geboren.
0: Oké. Okay. En nu zit hij in Doetinchem wonen?
2: Hij woont nu bij Doetinchem. Op een agrarisch gebied, buitengebied.
0: Ja, een mooie omgeving door.
2: Ja. Dremt woont.
0: Ah, kijk. Dat ken ik wel, Dremt. Dat is naar voor de Doetinchem is dat.
2: Ja.
0: Dus, ook een hele mooie omgeving door. En was er voor water wat loopt? Vecht? Nee.
2: Hmm.
0: Loopt ook zo'n...
2: Zo'n watertje.
0: Ja. Ik weet niet hoe
1: het is. Is dat de Berkel of niet?
2: De Berkel, nee, die ligt de andere kant. Nee, die ligt de andere kant door de Berkel. Nee, de... Nee, ik wist zo niet wat van...
0: Is er nou een gedeelte van de IJssel of zo? Nou, dat weet ik wel niet, dus... Dus, maar goed. Henk, nog even terugkomen op de doden, denk ik, hier in 12, 4 mei.
2: Ja.
0: Heb je daar een schema van hem? Oh, s'avonds om 7 uur is verzameling op Marktplein.
2: Ja, verzameling op Marktplein. En dan ga je dan, gezamenlijk loopt het dan van Marktplein.
0: Rond de halve dag was de
2: binnenweg richting het Halterhuis. En dan om 8 uur heb je de herdenking. Ja.
0: Oh, oké, okay, dus
2: dat is mooi, maar goed, ik zelf ga liever te holder toe. Misschien ook de meeste kennissen en zo.
0: Ja.
2: Maar goed, ook Klarebeek, om zou ik zeggen. En Teuger heeft dan een eigen herdenking. En dan, de mensen wilden dat ook samen dat wel beleven.
0: Ja,
2: dat is hier, werd je een beetje... Met de onderleiding van de burgemeester en het college en zo. En die mensen lopen dan hier een beetje.
0: Dat is allemaal ongewisseld. Ik hoor muziekje, dus tegen het eerste uur dat we erop zitten. Joop, wat hebben we tweede uur staan?
1: Tweede uur. Ja, natuurlijk weer de muziekkeuze van Innie. In ieder geval één of twee nummers. We hebben onze beerman Mark Wolvenne. We hebben een voordracht van Graats en Hennek. En wat hebben we nog meer? We hebben een ander kwartiertje met mannenkoor Anders dan Normaal uit Geenemuiden.
0: En natuurlijk om 11:30 de trekking
1: van de
0: loodjes.
1: Loodjes, ja.
0: Nou, we gaan lekker een bakje koffie doen. En na de reclame en boodschappen, na het nieuws, zijn we weer terug bij jullie. De tweede uur.
1: Jop.
3: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf zojuist het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook, met ME's, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie, Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bultrug Timmy, die eind maart aanspoelde in Duitsland, is vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug werd naar het Skagerrak gesleept met een bak achter een schip en vanmorgen vrijgelaten. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. En het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4en5mei.nl.
6: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

0: Moors Lussen. Joost zit nog steeds mooi achter de knopjes. We hebben straks de Weerman en nog andere dingetjes. Om 12:30 de prijsuitreiking. Van 5 kaartjes, had je zo goed? 5, hè? Van, van de Koperen Ezel in Epen. We gaan beginnen met Mooi Werk. Is dat ook van Innie, nummer?
1: Dat is een nummer van Innie.
2: Ja, dat doet me denken aan Vroeg. Dat is de eerste wat ik erover wil zeggen.
0: Samen met Henk achter de tent.
2: Achter de tent.
1: Met de blote kont in het hoge gras.
3: Nee, het was op het tippenveld, hè?
1: Oh,
0: en dan had, de Peter Maffay op zo'n met Doe. Weet je nog wat het toen eens verteld had?
1: Ja.
0: Maar we gaan nu even een mooi werk, dus een in juist gekozen met Achter de tent. Je zit te wachten.

0: Een kerel achter de tent, daar ben je een vent.
1: Ja.
0: Henk.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Wij worden ook denk... niet, in één keer reageerde er niet op. Niet.
0: Ja, net had je toch een heel andere verhaal.
1: Ja, nee, maar... De gewassen van een kleine interne gezelschap was dat.
0: Was heel, ja, heel romantisch was dat.
2: Heel intiem gezelschap.
0: Ja, zeg, romantiek is best, maar wel betaalbaar blijven. Ja. Maar dat is een gezegde van Herman Vinkers.
1: Ja.
2: Oké, oh ja.
1: Ja, ja, dat is een wijze man.
0: Vind je ook?
3: Nee, ik luister even op de achtergrond. Let de koffie nu, wat is dat? Oh, zie, ik hoor de koffiekan.
0: Oh ja, dat is een hint natuurlijk.
3: Nee, ik moet hem hier even... Ik kom weer even.
0: Oh, is dat zo?
3: Ja, wat Henk zei. Die appels.
1: Ja, oh, die appels, ja.
0: Oh, ja, die appels. Ja, je moest natuurlijk even afgieten nog.
1: Ja. Het doet me denken aan iets, maar dat kan ik hier niet vertellen.
2: Nee.
3: Hier niet, doe maar een verhaaltje.
2: Ik vind het goed dat ik een gedicht doe dan. Ja,
0: ja, dat is goed, joh.
2: Mooi. En dat lied ging over... Ach, het lied. Het gedicht. Ule brengt me helemaal van mijn apropos af. Het ging over de merel. Wie hadden een merel in onze tuin? Oh ja, wie hebt er wel meer? Maar het kleine merelmannetje, dat is een grand seigneur. Ons gazon, dat is zijn paradijs. De ligusterhaas, zijn nachtverblijf. De top van de berg is zijn jubeltoorn. Hij is blij dat hij leeft en dat mag iedereen horen. Zijn sierlijke pootjes staat driftig te trim. Zijn griesbrune veertjes zijn vochtig en glim. Zijn kopje knikt, zijn staartveertjes beeft. En het hele schepsel is een en al leven. De vrouwtjes, dat zie onmiddellijk, die vindt hem aanbiddelijk. Ze hipt en wipt en wendt en beugt. Ze weet niet hoe ze hem een gunst kunt betuigen. Ons kikken monter verwachtend aan in de tram van... Hup, maak eens wat aan. Dat bindt die echte playboy manieren. Op andermans zak het kostje versieren. Tot plots op een dag, het was dat mijn man het zag... In de haag een nest waar een eitje in lag. En wie dekte daartoe? Misschien warme lijfje. Mijn merel, meneer. Het was een merelwijfje.
0: Kijk, in mei daar alle vogels een ei.
1: Ja.
2: Toch. Ook achter de tenten
1: wist. De koekoek en de griet, hè, die liggen in de meiwald niet.
0: Nee, maar die zitten achter de tenten dan.
1: Ja, die zitten achter de tenten. Ja. Achter het nest van een ander nel.
0: Achter een ander nest dan.
1: Ja.
0: Ja. Dus, ja. Dan zie ik je mooi staan Frans Nieuwmuus, zie ik zo aan. Lijst.
2: Wie kan? Uitvorsten.
0: Uitvorsten, ja. Ook een keus voor jou, Inie?
2: Wat zeg je? Nee.
3: Nee.
0: Geen keus voor jou?
2: Nee. Jawel, ik ken de Canburgs klokskin, die ken ik wel, maar...
0: Nee.
2: Ja. Nee, dat was echt de tijd van mijn ouders, denk ik.
0: Oké. Okay. Ja. Dat is een aardige activiteit op de Canburg, hè? Dit weekend.
2: Oké.
0: Okay. Nou ja, dat hebben ze... Even kijken, ik zal even de site erbij pakken, want het is toevallig dat ik even mannen gelezen had. Dat ze... Even kijken... Het ging over een. Van vroeger, over de middeleeuwse festijn is erop. Je ziet er wel 2 tot en met 3 mei is dat. En dat is in fase. En als je het kasteel wil bezichtigen, dat wil wel, maar dan moet je ook alles bekijken. Als je dan tickets koopt voor de middeleeuwse, dan kun je ook naar binnen toe. En niet
2: ja,
0: anders.
2: Ja.
3: Is dat man, Leo? Je zei 3 mei, dat is man.
1: Dat is man. Ja.
0: Ja, morgen begint het. Nee, op 2 en 3 mei.
3: Dat is vandaag een man.
0: Ja, dat is dan de 10e editie van de middeleeuwse festijn op de Canneburg. Een evenement dat leuk is voor jong en oud en voor groot en klein. In ieder geval de kasteel Canneburg verandert een weekend lang in een heus middeleeuws kamperen gebeuren, zeg maar. Een soort ombouwing helemaal. In ieder geval de trein is open vanaf 10:30 en het kasteel is dan vanaf 11:00. Dus dit weekend als je ervan houdt, van de middeleeuwen.
1: Ja, en dan goed. Ik heb er een leven in mijn vroeger. Ik heb er een leven, dus ik weet wat er meer over maar, nee, maar ik vind het. Ja, toch, een aantal keer in de wisselomzegging op de Canneburg. Nee. Het is hartstikke mooi om te zien, natuurlijk.
0: Ja, is ook een hele mooie accommodatie daar zo. Ja. Ze houden ook eens. Ja,
1: maar gisteren van geval is. We waren overal en ook in een landzijn buitenland. Waar een kasteel in de West. Want dan kom je op een gegeven moment tot de conclusie. Degene die het kosten bijhoestiert, die ben je nog niet geweest.
0: Ik ben Noordwest.
1: Ja, dat nee, was een jaar of 10, 12 geleden. Toen moest ik voor het eerst pas een keer in de Noordwest.
0: Ja, dat is zo hoor.
1: Ja.
2: En Kismark en Zoordegal. Ja, ik hoor er altijd naartoe. Ja, met mijn schoonzus. Ja.
0: Ook
2: ja, en de herfstfeer. Ja,
0: altijd wel mooi. Dus,
1: ja, we vonden ze best een mooi dorp.
0: Ja. Zeker.
1: Ja.
0: En dan komt Frans Nieuwmuus ook vandaan. Ja, jullie bezocht dan?
3: Ja, speciaal voor onze lustraars in het gebied van het centgebied van RTV 794. Mm-hmm. Ja. Ik dacht, laat maar eens iemand, een bekende zanger door Utrecht gebied. Ja, dus toen kwam ik op Frans Nieuws. Is dat die man ook die met die... met die marmotten eerder op televisie was?
2: Ja, op televisie was.
0: Ja. Nee, dat was...
1: Nee, was volgens mij een ander.
3: Dat was een ander.
1: Ja, was een ander.
3: Dat was toch wel van...
0: Van Riesen was het.
1: Van Riesen, ja.
0: Van Riesen
2: was
0: dat.
2: Ja. Ja.
3: Maar dat was toch van zo'n marmottenvereniging, of niet?
1: Ja. Ja, dan wordt die business in zijn hockey lopen. Ja.
0: Ja. En hij, André Verduin, Johnny Kraaikamp.
3: Rita Corita.
0: Rita Corita.
2: Ja,
0: nam
2: maar naam.
0: Rita Corita, die kon niet lopen.
1: Zo zen dat je achter zo'n kaviaar over de hemels loopt.
0: Dat is de prikstok, hè? Die zo bij de wijn is ook gebruikt. Geef het net over dit. Maar in ieder geval, laten we lusten naar Frans Nieuwenbus met Noorddarp.
3: Noorddarp, ja. Wurmen.
0: Wurmen. Wurm Noorddorp. Dank.

0: Utforsten, Frans Nieuwmuus, Noorddorp, waarom? Soms vroeg ik me dat ook wel eens af, waarom? Waarom de lucht boven Twello van plan is. Onze wasserveerman Mark heeft het allemaal weer haarscherp in de gaten. Regen, zon of toch de onverwachte briesje. Mark weet het eerder dat de wolken zelfs. Hier is hij, onze weerman Mark. Mark, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen jongens en goedemorgen luisteraars. Ja, was even, op een gegeven moment had ik straks even een paar spattetjes op het asfalt hier. Ik zeg maar,
0: dat kennen we hier niet meer.
1: Nee, dat kennen we hier niet meer, nee. Nee, wat dat betreft is april nu wel. En laten we even april voorzichtig even doen. En dan zijn er maanden met kolde nachten, vullen grondvorst. Ja. Maar gelukkig niet zo scherp, zodat er toch een hoop als een gootje ging. Ik vind de fruitbomen, die bent er aardig doorheen gegaan. En ik heb ze ook maar weinig zien sproeien. Dus wat dat betreft, en hier bij ons in de tuin bent de Giezer Wilderman, de stoofpeertjes, die bent ook al mooi in knop. Dus er zit al mooie vorm in. En wat dat betreft viel het allemaal nog wel mee. Maar het was ook wel fris door die noord- en noordoostenwind. Mm-hmm. Maar goed, dat gaf dan ook alweer mooi zonnig weer. En weinig neerslag. Ik bedoel, want de afgelopen vier weken, ik wil even eens terugkijken naar wat maart precies gedaan had. Ja, dat was de laatste neerslag viel dan op 24 maart, zeg maar. Dat was ook niet echt een natte maand. En nou ja, april die heeft dan twee dagen wat met neerslag. De 6 of de 4 viel die 15 mm. Dat viel dan ook een keer op de 9e april hier bij ons 2 mm. Dus ja, dat zegt ook al genoeg. En ja, je moet ook niet opletten. Met het sterk dreugende weer met die wind. En die wind die stond nog wel, die was er wel behoorlijk aanwezig hoor, afgelopen werken. En zelfs gistermiddag was het nog, in de ochtend was het dan, ja, of in de ochtend voor om een uur of 7, alle dag was het nog redelijk windstil. En ja goed, de drie dag pak ik de meestal even de racefiets, dat ook zo maak ze iets van. Maar er stond er een best windje nog.
0: Maar hoe kan het, Mark, dat de wind s'avonds gaat liggen?
1: Dat noemt ze de dagelijkse gang van het weer. Mm-hmm. Het is zo dat, ja, dat zie je ook wel met wolken. Als je dan in een mooie zomerse dag hebt, dan zie je wel eens met een zuidelijke tot zuidwestelijke stroming. Dat hele afgelopen werken niet uit met die noordoostelijke stroming. Zie je dat geleidelijk aan zo rond de koffietiet is dat meestal om een uur of tienen. Ja. Dan begint de aarde begint de lucht wat op te warmen en de aarde die werd dan ook warm en die geeft dan wat condens en dan zie je van die kleine schorpenbolletjes ontstaan.
0: Ja.
1: En die ontstaan puur door de opwarming. En als het dan een uur of 4 is, dan zie je die geleidelijk aan weer helemaal inkakken. En dat betreft, er is dan geen voeding voor die. Dan zakt de temperatuur en de grond ook wel af. Dan is er geen voeding en dan wordt het wat rustiger in de atmosfeer. En dan zie je inderdaad ook dat soms, terwijl er overdag dan bijvoorbeeld winter 3 was, dan kakt de wind soms ook wat in. En dan is het wind stil en door kriep in het noordoostelijke stroming, vooral in het voorjaar, kriep dan ook die koude nachten. Want bedenk wel, als de wind blijft doorstaan, ja, dan heb je ook geen grondvorst. Het is puur de uitstraling. Dat er dan wat, vooral aan de grond, daardoor dan wat vorst kan ontstaan, zeg maar. Dat in de zweeg worden. En vaak op 1,5 meter of nog wat heuvel is dan geen vorst. Maar ja, die mooie dagen hebben we even een beetje achter de rug. Het komende werk, even april deur nemen, de weg is niet gebleven. April de 17 mm neerslag. Terwijl de norm een beetje voor april 41 mm is. Dus dat geeft wel aan dat het behoorlijk dreugenbest is. Nou, en de temperatuur, gemiddelde etnoptemperatuur kwam hier in Twello weer op 10,1 graden. Terwijl de norm eigenlijk 9,1 graden is. Dus ja, we zitten ietsjes boven de norm. En dan komt dat het niet warmer geworden is of zachter geworden is door die koude nachten. Als de nachten ook een beetje op tempo bleven, zo rond de 8, 9 graden, dan was die temperatuur ook wel wat hoger. Ja. De koude nachten waren door David aan. En een volledig mooi zonnig weer al die daar. Ik bedoel, de lucht was strak blauw al.
0: Ja, geweldig weer.
1: Smijlt vaak wat werk nog even de handschoentjes aan. En ik bedoel, dan was het nog wel koud op de fiets. Maar goed, dat ging de afgelopen dagen weer open, Luc. Maar goed, die schakelt in mij over op een ander regime, zeg maar. Ja. Hoge druk wat wie de afgelopen weken aan heeft, dat is naar het oosten toe weggetrokken. En wie kreeg dan nu te maken met een zuidelijke tot zuidwestelijke stroming, die ook wat vochtigere lucht brengt. Want ik denk wel, van de wijk ook, was het met de luchtvochtigheid, die zakte soms in tot 20%. En dat is heel dreug. Dan moet je echt wel genoeg water tot in nemen. En de tuinen ook een beetje besproeien natuurlijk af en toe. En wie kreeg nu wat vochtige lucht? Nou, dat zou je van mij aan dan al. In Zeeland is trouwens nog wel aardig wat neerslag gevallen. er gingen van mij aan al een paar buurtjes over. En dat is op 15 mm of al, vrouwenpolder. Dus
0: Daar
1: heb je al wat water voor de dorst gekregen. Nou, bij ons bleef het vandaag nog gelukkig mooi weer. Het is wel zo dat in het einde van de dag, dan kan er bij ons ook wat neerslag van vallen. En of dat nu heel heftig wordt. Want ik ga het straks al aan de temperatuur wordt vanmiddag dan nog in de zon. De zon is alweer rap teruggekomen. En eigenlijk hebben we nu al 6 hebben we de zon wel in de oven. En af en toe kan er wat van die wolkjes verbies groeven. De temperatuur levert vandaag toch nog wel weer op naar 23 graden. Dus,
0: oeh, dat is wel lekker.
1: Ja, dat is zeker wel lekker. En het wachten is eventueel op de buien. Die dan vanaf nu of 8 hier zullen moeten gaan vallen. Hoe slim die uitpakt. Sorry, maar dan moet de temperatuur in principe nog wel aan de hoge kant blijven. Is de temperatuur dan al wat in de kart? Ja, dan valt het met de buurtjes ook wel mee. Want ik zag al berichten met hagelsteen, de 2 centimeter, onweer en rukwinden en van alles.
0: Dat
1: moet je maar even rustig bekijken. Maar hol de lucht in ieder geval vanaf een uur of 7, 8 even in de gaten. Of we een mooi plan hebben, gebuurd hebben, een barbecue te doen of zo. Kijk dan even in de gaten. Er kan wel wat buurtjes gewoon vallen, maar dat is meestal hier en daar. Dan valt ze bio niet en verderop kan dan de water met of de regen met bakje uit de lucht vallen. Dus dat is nog een beetje
0: twijfelachtig. Dus.
1: Ja, hold maar op dat plaatje. Dus. Het is niet een rare storing die zo van west naar noordoosten het land trekt. Dat absoluut niet. Maar goed, dan merken de zondag, dan ziet het er wel totaal anders uit. Dat is wel een dag met de nodige buurtjes, zeg maar. Dus niet meer zo blauw. Wat we afgelopen dagen hebben, wat we vandaag dan ook nog hebben. Wie dan de temperatuur die dan wat teruggezakt is, nog 17 graden. En dan voorzichtig alweer, meer dan de wind in de noord-noordoosthoek. Maandag, de ochtend, buien met kans op nog wat zonnen. En dan zit de wind alweer in de noordoosthoek. Dus dan wordt het alweer ietsjes frisser. Alhoewel de dagtemperatuur dan nog wel 17 graden blijft. Dinsdag heb je dan te maken met in de ochtendbuien. En in de avond wordt het dan weer droger met dan een noordoostenwind. En dan zie je ook wel dat die nachttemperatuur ook weer wat keldert. In de nachten dan weer rond de 4 graden. En overdag dinsdag zegt 12 graden. Dus dat is wel even een veer wat de temperatuur dan wat zitten, ja. Nou, woensdag dan een geheel bewolkte dag voor de afwisseling. Ook weer die noordoostenwind, 13 graden. Donderdag, ik heb de zin er wel weer terug. Met zonnen en wolken. En dan een oostenwindje met 17 graden. Dan komt het toch wel weer iets oost of Oost-Duitsland, dat bezit niet meer, maar het oosten van Duitsland toch, dus blijft die warme lucht nog een tijdje hangen. Je hebt toch weer wat zachtere lucht van onze kant op, 17 graden. Vrijdag in de ochtend en deel van de middag zonnen. Wie dan weer een zuidoostenwind, nou dan komt er nog iets zachtere lucht weer naar ons toe. Je ziet wel, het gaat een beetje op en af. En dan weer temperatuur tussen de 19 en 20 graden. Dus dan ga je weer de goede kant op. Dus je zeggen, wordt dat in het weekend dan ook nog wat? Jazeker. Zeker op de zaterdag. Die start met zonnig weer. En in de wolken, of in de middag komt er dan wat wolken bieden, wordt het wat meer bewolkt. Ook een zuidoostenwind. En dan kan zaterdag zelfs de temperatuur weer oplopen naar 23 graden.
0: Dat moeten we hebben, hè?
1: Ja, dat moeten we zeker hebben. Ja. Maar goed, dan wordt de zon, dat wordt dan meteen op de zondag weer afgestraft. Want het geeft op en af, wat ik net al zei. Het is net een hobbelende geit op de kermsen. Want zondag is het dan een buurige dag met een temperatuur die dan uitkomt tussen de 16 en 17 graden. Ja, en die hebben ook wel gehoord van mij dat er af en toe wat neerslag kan vallen. Nou, het Amerikaanse model die maakt het helemaal bom. Want die zal dan met volgende week zondag al hier en door 40 mm neerslag kunnen geven. En het Europese model die was iets minder scheutig. Die kwam er nu op 34 mm. Dus het hou er rekening mee dat. En dat heeft meestal iets ook te maken met de buien van vanavond. Hè? Want voor de rest van de week liep het allemaal wel mee te vallen. Het valt er ook wel wat meer slag. Ja. Maar ja, goed, hou er rekening mee dat het wat natter wordt buiten.
0: Oké.
1: En het einde van de werken dan zeker gerust dan weer. Want dan bent die nachten natuurlijk ook wel weer.
0: Of het warmer,
1: Ook weer wat zachter. Dus dan gebeurt alles nog weer watter.
0: Maar het is natuurlijk wel fijn dat volgende zaterdag weer zo mooi weer wordt. Want we zijn namelijk met het hele team van Moois Lussen. Ja. Doen we live uitzending vanuit de molen vanuit Veessen.
1: Oh, vanuit de molen bij Veessen.
0: Ja, in verband met de Nationale Molendag.
1: Ah, kijk uit. Oh, dat zal wel mooi zijn. Ik bedoel, je hebt het pontje ook. Dus,
0: je mag ook komen bij ons, Mark, om de weer live te kunnen presenteren. Als je dat leuk vindt.
1: Ja. Ik zal even kijken, want ik weet niet wie dat die zaterdag nog in petto hebt. Zondag is het moederdag, toch? Volgende week is zondag, of niet?
0: Als goed is, volgens mij wel, ja.
1: Ja. En je hebt hier in het dorp dan ook nog weer die bloemenmarkt, hè? Voor het Beethovensplein die er gebeurt. Dus ik ga even kijken.
0: Kijk maar, anders bellen je gewoon vanaf de locatie.
1: Ja, dat kan altijd natuurlijk. Dus,
0: dan moet het helemaal goed komen, Mark.
1: Ja, nou ja, goed, een beetje op en af. En wel wat vocht voor de natuur, dus dat is ook niet verkeerd. Want we hebben al genoeg brandmaat afgelopen week.
0: Zo.
1: Dus dan mag ook wel eens een keer en dan komen.
0: Ja, dan mag een keer een beetje regen overheen komen, ja.
1: Ja, zeker. En dat, als het dan 40 millimeter wel of wat minder. Maar goed, alles is welkom, zeggen we dan maar.
0: Ja, dat is zo, Mark. Nou, ik zou zeggen, dankjewel voor je bijdrage.
1: Ja.
0: En nou, dan spreken we elkaar volgende week weer. Of we zien elkaar. Dus ja.
1: En een fijn weekend allemaal.
0: Ik wens je een heel fijn weekend en tot volgende week dan.
1: Doen we.
0: Oké, doei doei. Nou, dat is Mark met goede vooruitzichten. Af en toe een boutje, maar eind van de week gaat weer de goede kant op.
2: Ja.
0: 23 graden op zaterdag, als we op live locatie zitten.
2: Wow. We moeten nog een parasol meenemen van de werken.
0: Tegen de regen? Nee, dat hoeft niet.
2: Nee.
3: Dan
2: ben je ook cool.
0: Wat moet ik doen?
2: De voet in de nissel steken door.
0: Ja, dan...
2: En dan blijft het ook lekker cool.
0: Maar er is ook nog geen tijd om de snoeken te vangen, of wel?
2: Nee, maar hij is ook een smerige tinnen dan.
0: Oh, dat wil je niet weten, Henk. Dat wil je niet weten. Oh. Dus, ik zie dat we de groetplaat hebben.
2: Ja, dat wil ik eigenlijk veranderen in een beterschapplaat.
0: Een beterschapplaat. Ja, dat is helemaal
2: goed. En die plaat is namelijk voor Freddy Brunting. Ik weet dat hij ook elke zaterdag lustert.
0: Mm-hmm.
2: En die heeft een nieuwe knieën gekregen.
0: Ah.
2: En dat is ook zeg maar de grote leider van de vrijwilligers van Landgoed Beekzicht.
0: Ook van touwtrekking toch, of niet?
2: Ook van touwtrekking.
0: Doet het dus niet mee?
2: Is hier in de studio geweest.
0: Ja.
2: Nee, doet nooit mee. Is een beetje...
0: Oh, de prooiesmaker, om de boel aan te komen.
2: Ja, precies. Okay. Nee, maar door het plaatje ver.
0: Nou, wetenschap dan voor Freddy.
2: Ja, namens team, mooie solisten.
0: Ja.

0: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. U kunt dan ook door uw bezoek de actiecomitees in beide dorpen ondersteunen. Want zij organiseren allerlei activiteiten die bijdragen aan het onderhoud van deze monumenten. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.
1: Ja, mooi spotje is dat, hè? Is dat. Als de mensen het team van Moois Lusteren live wilt zien, dan moeten ze volgende week komen naar Vezen. Dan zitten we met het hele team van Moois Lusteren.
2: Biedemullen.
1: En dan kunnen ze ons lekker wakkie komen brengen.
2: Of, nou, die steert aan de IJssel, of niet?
1: Ja, aan de IJssel is het. Ja.
3: En voor Drumleg zei welke benen nog gewoon in de IJssel steken dan. Die is ook cool.
1: De last van Likdoorn, ze hebben aan de voeten met de voeten in de IJssel.
3: De vissen die maken ze zo schoon.
1: Nee.
2: Maar dan in plaats van de auto kan ik ook gewoon met een bootje komen. Dan stap ik...
1: Dat is veel goedkoper, ja.
2: Bieden Nieuwenberg op en dan...
4: Kun je zo,
2: en dan drief ik zo af.
3: Drieven we zelfs door naartoe.
1: Drieven er zo naartoe.
4: Ja.
1: Als je geluk hebt dat de storm de goede kant op steekt, dan...
2: dat geeft we goed.
4: Dat geeft we die kant op wel op.
1: Maar half twaalf.
4: Half twaalf.
1: Wat zou er gebeuren om half twaalf?
2: Wie gaat de trekking doen, denk ik, of niet?
1: Even roffelen.
4: Even een trommelgeroffel erachter.
2: Hebben we nog een keer of er nog nieuwe melding bent?
4: Jazeker.
1: Benaardig wat er is.
2: En hij heeft ook kijkers een hele schale vol.
1: Zo.
4: Jongen, thee doe ik erover, heen, want zo heurt dat, hè?
2: Ja.
4: Zo heurt dat.
1: Gaan we even roffelen?
2: Even roffelen.
1: Ja, dan moeten we filmen, hè? Dan kunnen we Facebook kijken. Dat het eerlijk gebeurt.
2: Even roffelen.
1: En we hebben er eentje.
4: Ja.
2: En de winnaar is...
4: Beate Hop.
1: Wie?
4: Beate Hop.
2: Beate Hop.
1: Beate Hop.
4: Okay. Beate Hop.
1: Nou, gefeliciteerd.
2: Gefeliciteerd, Beate.
1: En hoe komt zij nu, de kaartjes, worden die gebracht? Of moest ze contact opnemen?
2: Nee, die kump die wordt gebracht. De bon. De dus cadeaubon.
1: Moet je jou dan een pb sturen of zo, voor het adres? Of weet je waar ze woont?
2: Kan ze me wel even appen, denk ik.
1: Via de pb?
2: Ja.
1: Via Facebook?
2: Ik weet waar ze woont.
1: Oh, je kent toch?
2: Ja.
1: Oh.
2: Maar Hattie, die zal de bon brengen.
1: Nou, helemaal goed.
4: Oh ja. Ja.
1: Nou, gefeliciteerd. Kunnen ze lekker met z'n vijfjes naar de koperen ezel in Epe.
4: In Epe, ja.
2: Vijf personen.
4: Zo.
2: Dan houdt hij nog kaartjes over, denk ik, Beate. Dus,
1: dan kan ze twee keer.
2: Ja, misschien kan ze een vriendin meenemen met de kinderen.
1: Kan ook, ja.
4: Nou, leuk. Toch?
2: Ja.
1: Nou, ja. Hey, goed gedaan, Nini.
4: Dankjewel.
1: Alsjeblieft. En dan zie je dat we nu nog een plaatje doen?
2: Ja, laat maar een plaatje doen, hè.
1: Duo Jon en Jan?
2: Ja.
1: En je komt uit Nijverdal en Siletel.
2: Ja, een hele bekende. Volgens mij nog meerdere bands hebt door een liedje op maken, een tekst.
1: Oké. Okay.
2: Dit is wel een heel bekend.
1: Ik ken ze trouwens niet, Jon en Jan. Hè? Dat niet,
2: nee, ik ook niet.
1: Ik ken wel drie J's, maar dit zijn de twee, zie ik. Maar drie J's is
2: anders. Maar het melodietje zou je wel kennen.
1: Nou, laten we ze hun dan.

0: rug, of hoe heet dat?
1: Ja.
0: En Silletal ligt ook mooi tussen de bergen.
2: Heel mooi.
1: Oké. Okay, dus, ja, ik hoorde dat net al vroeg, maar jij niet oorwarm zal op om ziekenhuis komen.
2: Ja, ik ging op die aan de 61.
1: Ja, we waren op vakantie geweest in Nijverdal, vind ik.
2: Dat was leuk, ja. Oh ja, dat is Jonas Lind.
1: Was de periode achter de tent? Voorbij de tent?
2: Nee, dat was niet. Dat was niet een halve caravan inmiddels, maar...
1: Ja.
2: Nee, dat was wel gezellig. Hoe in die...
1: Camping.
2: Die camping ook weer.
3: We stonden niet op
2: de camping. We zijn in ieder geval...
3: We stonden niet op de camping.
2: Ja, er ook aan mensen die kwamen in Nijverdal. Dus we gaan door naartoe. Dus zeiden ze, nou ben je een grif meer een boer.
1: Oh, ja.
2: Ja, dat is dat.
1: Maar vroeger ook...
2: Maar het was toen al behoorlijk een mooie camping.
1: Ja. Maar dan kun je veel bermtoerisme hebben vroeger. Ken je dat nog?
2: Bermtoerisme, ja.
1: Ja, dan gingen ze de oude parkeren in berm.
3: Picknick. En zo. Picknickmanden, ja.
2: Nee, dat is gelukkig. Dat was toen met de opkomst van de auto. Hè.
1: Yeah.
2: Maar er waren er eigenlijk nou weinig voorzieningen langs de weg natuurlijk. En mijn vader zei dan moet je naar nu uitspanning.
1: Uitspanning?
2: Ja.
1: En samen hij inspanning?
2: Ja, nee, maar uitspanning. Daar was dus een café. Nee, maar eerder had hij dus een uitspanning. Er houdt in dat er kwam dan de mensen, laat maar zeggen, die marpeerden een wagen.
1: Ja. Yeah.
2: En die reden er naar binnen toe. De deur ging lustig in die schuur in. Met...
1: Ja.
2: En er werden de peren uit de span. En die konden dan vreten. En,
1: oh, die manier.
2: En
1: ja.
2: De koetsier, laat maar zeggen, die ging er binnen toe. En
1: een borreltje drinken
2: en wat eten. Zo. En de uitspanning.
1: Ja.
2: Maar ja, en mijn vader zei nog in café, maar biedt de uitspanning.
1: Ah, oké. Okay. Ja, nee, hoe je zegt, ja, uitspanning ken ik niet. Ja.
2: Ja.
1: Maar ik wist niet dat het café was.
2: Ja.
1: Anders, ja. Wat is er van nu uitspanning? Of hij altijd
4: ik heb
1: inspanning.
4: Altijd inspanning.
2: Ja.
4: Dan ben ik zo erg klaar.
1: Ja, dat zeker als de ezel van zweten, dan geeft het dood, hè?
4: Ja, ja, ja.
2: Ja.
1: Dus, maar goed.
4: Maar ik heb net al contact gehad met de winnaar van ons cadeau, want die is hartstikke blij mee.
1: Oh, kijk. Die is mooi.
2: Ja. Dus, die hebben een goede daad voor dit.
1: Toch in goede handen terechtgekomen.
3: Ja,
4: ja.
3: Geweldig.
1: Ja. En ja. Zie je dan, kan een plaatje erin nog?
4: Ik kan nog een plaatje draaien, ja.
1: Zie je even eentje kleur op zo nog?
4: Ja.
1: Kan je nog uitleggen bij geen met het plaatje?
4: Min Menegi.
1: Ja, dat is Ini ook altijd.
4: Dat zeggen Ini ook altijd, of niet?
1: Ja, ja.
3: Tenen. Altijd.
4: Min Menegi.
3: Min Menegi.
1: Vooral met die tenten.
4: Ja.
1: Laten we eens even
4: luisteren. En Lux Nissing, die zingt erover.
1: Oké. Okay, nou.

0: Luc Nissing. Heb je dat goed? Nissing? Nissing?
1: Ja, ik zeg gewoon plat Nissing.
0: Nissing.
1: Nissing.
0: Ik heb hier ook in de buurt of weet niet wat
1: ik weet niet wat van. Volgens mij een beetje Twente die kant op.
0: Ja, dat klinkt wel een beetje dialect uit die kant op. Ja.
1: Ja.
0: Dus, maar ik zie dat het is nu 11:45. Dat is teken actief een ander kwartiertje. En anders dan normaal had je de zorg, dat is man en koor.
1: Ja, dus ik zette tussen dat liedje van Innie te zoeken van Geef de kinderen een wereld.
0: Mm-hmm.
1: Van het Oosterhuizen dialectkoor. Ja. Maar toen kwam ik dit mannenkoor tegen uit Genemuiden.
0: Oké. Okay.
1: Dat ligt vlakbij Kampen, of niet?
0: Genemuiden. Oh, ja, IJsselmuiden.
2: In de polder,
1: ja.
2: Toch?
1: Of in de polder.
0: Ja. Ja, je hebt Hasselt.
1: Maar die zong dat liedje ook. En, maar ik wist dus niet of Innie dat de plaatje van het Oosterhuizen dialectkoor zal hebben. Dus heb ik hem niet tussen gezet, maar ze hebben wel hele leuke liedjes.
0: Nou, het is trouwens een hele bekende mannenkoor, is dat anders dan normaal. Want die is opgericht in 1999 en heeft sindsdien ook een aantal cd's en dvd's zelfs uitgebracht. En het koor dat bestaat momenteel uit 25 zangers onder leiding van een enthousiaste dirigent met keyboard en accordeonisten en een drummer. Het koor was natuurlijk ook onderdeel van grote optredens met artiesten als Piet Veerman, Annie Schilder, Jos Beker, Lucas en Gea, Marianne Weber, Stef Bos. En dan nog andere optredens met de Blue Babbes en de Blue Phoenix Connections.
1: Die weet wel, Leo.
0: Mijn internet vindt wel.
3: Had ik je er allemaal verdampt.
1: Dus, ja, joh. Maar goed. Je zit heel daar achter stuur. Dus,
0: ja, ik heb niks anders te doen. Ik heb zo'n digitaal veurutek erin zitten.
2: Oh.
0: En dan kan ik alles zien, hè. Dan kan ik internet, ik automatisch rijdt die stopt.
1: Ja, en die hebt natuurlijk op donderdag uw eigen programma ook nog.
0: En donderdag mijn eigen programma, ja, van 7 tot...
1: Nederlandstalige muziek.
0: Ja, Hollandse passie, ja.
1: Hollandse passie, ja.
0: Ja, dat is wel iets met hele nieuwe artiesten, hè. Echt mensen die artiesten nog niet kennen, maar echt hele nieuwe opkomende talenten allemaal. Ja. Dus dat is altijd wel leuk. Maar goed, we draaien even een beetje af. We gaan luisteren naar mannenkoor, anders dan normaal. Uit Genemuiden met Zeeman.

0: Ja, het werd iets om samen lekker te gaan dansen van anders dan normaal. Innie had net over een nummer van het mannenkoor samen met Donna Winner had ze een speciaal nummer gezongen.
1: Ja. Heet. Geef de kinderen een wereld.
0: En ja. Die hebben we net kunnen vinden.
1: Die hebben we net kunnen vinden, ja. Geweldig. Ja.
0: Gaat heel gauw. Ga direct maar even naar luisteren, want ik kan nog net voor 12 uur.

0: Ja, dat was een alweer mannenkoor samen met Donna Winner met Geef Kinderen een Wereld. Ja, hiermee zijn we aan het einde gekomen van twee gezellige uurtjes van een mooie slussen. Bedankt in ieder geval Henk en Nie voor een mooie verhaal en andere dingetjes wat ze allemaal te vertellen dan hier.
1: Over die appels.
0: Ja, over die appels en alles. Maar ik ook bedankt voor het mooie weerpraatje. Henk-Jan, leuk dat je even in de studio was. Joop, wat hebben we volgende week? Ja, volgende week natuurlijk een hele speciale uitzending.
2: Volgende week hebben we de Molendag.
0: Molendag.
2: En dan zitten we in de molen op locatie in Veessen.
0: Ja.
2: En nou, ook nog een gast.
0: Ja.
2: En dat is Martijn Boom. En die is voorzitter van Dorpsbelangen in de Vecht.
0: Ah, kijk. En tweede uur, als het goed is, hebben we de molenaar ook.
3: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. Het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
6: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4 en 5 mei.nl.

ben ik amazing en met dit gezelschap Highway was dat aan het begin van deze aflevering van Holland City. Een hele goede middag allemaal. Leuk dat je erbij bent. We gaan even terug naar 1967 met Patricia Pai. Je bent niet...

0: jou wil verbergen.
1: Nou, dan weten we dat ook weer. Leuk toch? Plaatje van John Spencer en Jij bindt het einde. Elke zaterdagmiddag van die lekkere vrolijke plaatjes bij Radio 7-4. En net had ik het al even over Vader Abraham, maar hij is er ook gewoon vandaag hoor. Zeker, een oudje. Oh, Maria.

als hij dat zo hoort, dan concludeer ik alleen maar dat hij niet zo'n succesvolle heer was bij de dames. Maar goed, dat kan gebeuren natuurlijk. Mario, hij was een beetje jaloers op deze manier. En dat was Vader Abraham, daar heb ik het uiteraard over. Hè? Ja, daar.

0: plaatje voor een heel klein, lief en aardig meisje.
1: Sonja. Zorg van 7 jaar. Wie zit er door een programma heen te praten? Wie is deze meneer? Hank B. Memphis was dat. En jij daar in de radio. We hebben het nou weer. Een hele gouden ouwe van Ria Valk en Janus.

0: feest is nu helemaal compleet, hoor.
1: Boudewijn de Groot samen met Nico Haak en tante Julia. En daarvoor hadden we nog de jouwe van Ria Valk en Janus. Janus, pak me nog een keer. En zo gaat het nog door tot 1 uur. Lekkere Nederlandstalige liedjes bij Radio 794 en Voorst 2 uur zo. Elke zaterdagmiddag, hè, van die heerlijke gouden oude hits. En ik heb deze namen nog even uit Brabant gekomen. Corrie Konings.

vaker daar gewoon een gezellige polonaise van. André van Duinen was dat. En ik wil met jou wat dansen, maar mijn voeten doen zozeer. Halverwege het programma, we gaan even wat rustige muziek draaien. Even een beetje bijkomen hoor, wel die polonaises en zere voeten en zo. Even twee plaatjes om een beetje tot rust te komen. Wat dacht je van deze? Hè? Geschreven door Wolfgang Amadeus Mozart. Jawel. Wie had dat ooit gedacht dat hij nog een keer gedraaid zou worden in het programma bij Radio 794 en Voice Velo's Home. Hollands Hituur met Dana Winner en Hopeloos en Verloren.

twee plaatjes achter elkaar uit Vlaanderen. Daarna winnaar en hopeloos en verloren. En dit gezelschap, dat noemden ze zelf Clouseau destijds. En dit was een grote hit. Daar gaat ze nog een keer bij Radio 794. Leuk om nog een keer te horen op zaterdagmiddag, toch? Ja, Linda Snoei is dit. En bye!

Alsof het piratenkwartier al begonnen is, hè? Van die leuke muziek van de geheime zenders. Daar was je ook regelmatig op te horen. Deze van Kees en Marjan en het lied der liefde. En over hits van de geheime zenders gesproken. Deze die kwam er ook nog wel eens voorbij. Johnny Blanco had een spannend verhaal over het lied van de warme bakker.

Er zijn bepaalde dingen in het liedje dat ik denk van, dit is vast niet echt gebeurd. Deze van Johnny Blanco, het lied van de warme bakker. We zijn aangekomen bij het piratenkwartiertje. Met onder andere muziek van Anita en de Rhapsodies.

Het was nog hier op zaterdagmiddag. Hè. De Roffels waren dan nog een keertje een geef mij een oude boerderij. Ja, dan gaan we dat verbouwen en zo. En dan komt er weer een televisieprogramma die dat allemaal weer gaat begeleiden en zo. Help, mijn man is klussen. Je kent het wel, dat soort programma's. De laatste.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt de onrust gisteravond op de boulevard van Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden opgeroepen om er te gaan rellen. Er ontstond uiteindelijk een kat-en-muisspel met de politie. Ook werden ME'ers ingezet. Zij hebben volgens Van Zanen krachtig ingegrepen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en belediging. Precies een jaar geleden was het ook al onrustig op de boulevard van Scheveningen met reddende jongeren. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. De NAVO zegt dat het besluit van de VS om 5000 militairen weg te halen uit Duitsland de noodzaak benadrukt dat Europa zelf moet investeren in de eigen defensie. Eerder zei de Duitse defensieminister Pistorius dat ook al. Een woordvoerder van de alliantie zegt nog altijd vertrouwen te hebben in het afschrikkende effect vanuit Europa. De NAVO zal met de VS en Duitsland in gesprek gaan over de terugtrekking van de militairen. Terwijl de benzineprijs in Nederland recordhoogtes aantikt, kan in Duitsland weer worden getankt voor minder dan 2 euro per liter. Dat komt door de tijdelijke accijnsverlaging die de Duitse regering heeft ingevoerd vanwege de gestegen brandstofprijzen. Volgens een site die benzineprijzen in de gaten houdt, is het prijsverschil tussen een liter benzine in Duitsland en Nederland opgelopen naar zo'n 30 cent. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken en een enkele bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windstoten. Het is 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor al uw home electro is er maar 1 adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
2: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4en5mei.nl.
3: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

0: Die had je vandaag al niet gehoord, denk ik. 1973 was het jaar waarin dit op de plaat werd gezet door Kincaid. En Dreams are ten a penny. Een hele goede middag allemaal.
1: Dit is...

F.R. David was dat zijn words. En we hebben vandaag weer volle plaatjes over de liefde, als ik dat zo in mijn lijstje bekijk. Dus nou, het wordt weer een vrolijke aflevering. Tina Charles en I Love to Love.

Tjin was dat uit Nederland en Goodbye Love. En heb ik al verteld dat we vandaag ook weer de vaste onderdelen in het programma doen? Nee, volgens mij niet, hè. Om 2:30 dan hebben we de rust en de romantiek. En om 2:15 dan doen we de Nederlandstalige meezingen. En daartussendoor gewoon heel veel vrolijke plaatjes. Zoals ik al zei, heel veel plaatjes over de liefde. Ja, dat is nu moeilijk, want heel veel platen gaan over de liefde. Zoals deze ook. Een echte vrolijke plaat van The Real Thing. Al is het een leuke dansbare klassieker destijds. You to me are everything.

Nou, dan weet je dat ook weer, hè? Dat jij helemaal het einde bent voor deze zanger van The Real Thing. You Too, We Are Everything was dat uit de discotheek van destijds. En dit komt uit Limburg. Regelmatig komen ze voorbij. De classics.

En een klein beetje Nederlands voor de 80 jaar in het uur. Dat was een opname van de Classics. En dat heette dan Papa Pepone. En ook dit komt in Nederland. De Surfers uit 1979. En Windsurfing.

En even later probeerden ze nog een keertje in de hitlijsten met It's Windsurfing Time Again. Ja, toen kan ik ook een opvolger maken natuurlijk. De surfers waren dat net, maar ook geen succes. Het plaatje dat flopte hopeloos. Maar het is wel leuk nog een keer door op zaterdagmiddag. Zoals ook deze van The Ferris.

In 1985 scoorde hij toch heel wat leuke hits. Deze meneer Bruce Springsteen, I'm on Fire, hoorde je nog een keertje. En daarna had hij nog een hit met Dancing in the Dark en zo. En Born in the USA. Nou, je kent het ongetwijfeld nog wel. Leuk om nog een keer terug te horen op zaterdagmiddag bij je eigen lokale radio. Of je nou luistert in Heerde en omgeving of in Voorst en omgeving. Dat maakt allemaal niet uit. We zijn er speciaal voor jou. Tot 2 uur met lekkere gouden oude muziek. Met onder andere deze van China Crisis en Wishful Thinking. It's time.

halverwege het programma twee plaatjes om een beetje bij mij te komen. Twee lieve liedjes. China Crisis was dat. En Wishful Thinking. En dit was Don Williams. En You Are My Best Friend. Dit komt weer uit de etalage van mijn antiek winkeltje. Martha en de Vandals.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. Die spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de Jemenitische kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. De Europese Unie heeft in 2008 een missie opgezet om piraterij rond de Hoorn van Afrika te bestrijden. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Het Israëlische leger heeft weer een evacuatiebevel uitgevaardigd voor meerdere dorpen in het gebied. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen is het bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4en5mei.nl.
3: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in perioden zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is de benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home-electro is er maar 1 adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4 en 5 mei.nl.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen, met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4en5mei.nl.
4: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Na een steekincident in de Groningse plaats Winschoten gisteravond zijn in totaal 8 mensen opgepakt. De politie kreeg een melding over een incident op straat. Agenten konden toen vrijwel direct 5 mannen oppakken. Korte tijd later vond de politie 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Na de natuurbrand bij het Harde zijn nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was 5 dagen bezig met blussen, samen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en vallen er wat buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4en5mei.nl.

0: 5, 4, 3,
1: dat is tijd.
0: 2, 1.
2: Mini special met het Thunderbirds Rescue Team van de Hits.
0: Thunderbirds are go.
3: Neem ons niet kwalijk, luisteraars, maar het is alweer zaterdagavond. Zaterdag 2 mei?
4: Jazeker.
3: 2 mei?
4: De tijd vliegt.
3: Onvoorstelbaar los. Maar goed. Nee, zullen we serieus gaan doen, Cor? Oké, tijd voor een uur mini-special Thunderbirds. Hartelijk welkom in ons programma en we hopen dat we weer een leuke collectie voor u hebben uitgezocht. Cor, het initiatief is aan jou.
4: Ah, dankjewel, Willem. De eerste track van vanavond staat klaar. Al een nummer van de Duitse zangeres Sandra. Ken je haar nog met I'll Never Be Maria Magdalena? Laat ze dood een hit mee. Nu in mini-special de eerste van vanavond, Everlasting Love. Overigens, Sandra zingt in het Engels. Het is maar dat je het weet.
5: Dit is Radio 794.

Ja, Corrie zei het al, Sandra die zingt in het Engels. Dus die is wel naar school geweest, denk ik. Dan moet haar wel, hè? Maar goed, Sandra was dat met een Everlasting Love, een nummer uit 1967. Verder nu met een liedje van Mat de Hoepel, getiteld Midnight Lady. MUZIEK

0: kom je in vredesnaam bij artiestennaam als Mot de Hoepel? Vraag ik mij dan af. Maar goed, vanavond hoorde je hem nog een keer in mini-special met Midnight Lady. Lang geleden, hè, dat je op de dansvloer stond in Escalaap. Toch ken je denk ik nog wel deze track. Een lied van Jimmy Bohorn met het nummer Dance Across the Floor.
1: Ja, was een hartstikke leuk ding.
2: Mini-special. Recht voor je raap. Een oudje uit de Escalaap.

Dance Across the Floor was dat van Jimmy Bohorn. Nou, als je redelijk vaak in de discotheek kwam, dan ken je dat nog wel, denk ik zo. We hebben ze echt hoor, die oude liedjes van het onderdeel Thunderbirds. Het International Rescue Team van de oude hits. Deze ken je waarschijnlijk ook nog wel, denk ik. De band The Rubettes met Sugar Baby Love. Een track uit 1973 al. En tevens hun debuutsingle destijds. Ja.

Ja, lekker om nog een keer terug te horen al die lekkere gouden oude hits. Aan 1973, de Rubettes en Sugar Baby Love. En dan nu een oude track uit 1975 van Elvin Bishop. Hier is die met Fooled Around and Fell in Love.

Ach ja, dat zijn allemaal van die liedjes. Als je ze één keer hoort, dan, tenminste heb ik wel vaak, dan denk ik van, oh ja, dat is die en die. En die klonk zo lekker en die hebben we zo vaak gedraaid, ik noem maar wat. Maar dat is, ja, je gaat ook in je gedachten wel een stukje weer terug in de tijd vaak, hè. Oké, we kwamen een Motte Hoepel al tegen en Cordy noemde het al straks. Er is nog een trekje die we gaan draaien voor je. En nog een lekker deuntje van die band met de titel Sweet Jane. Stand.

0: Sweet Jane in mini special Thunderbirds. Goud van oud nu, van de Swinging Blue Jeans met Good Golly, Miss Molly. Je zou er bijna grijze haren van krijgen.
1: Heb ik geen last van.
0: 62 jaar oud, dat liedje. En gelijk wordt het afgewisseld met een ouwtje van Sandy Shaw. En There's Always Something There to Remind Me.

Ja, het is lekker zo'n aansluiting. Hè? 2-in-1, goud van auto's, zoals er dan vroeger altijd werd genoemd. Maar wel eens gehoord van de band Barrelhouse. Is weer een beetje in de sfeer van blues. En het komende nummer is 3 Times a Fool.

0: Three Times a Fool. We hebben nog wel wat tijd over, Wim. Zullen we nog een paar bonus tracks gaan draaien?
1: Lijkt me heel verstandig.
0: Ik heb hier een cd'tje van Gordon Lightfoot met Sundown.
1: Oh, dat is lekker.
0: Dat is lekker, hè? Ja, gaan we luisteren.
1: Dat is lekker. En ik zie eventjes kijken, want ik zie daar die cd'tjes liggen. Mm-hmm. Gordon Lightfoot met Sundown. En dan hebben we nog Phil Cordell met Laughter in the Rain.
0: En ook Patricia Pai, die komt nog langs. Gezellig, Patrice. Solitair. Lee Michaels met Can I Get a Witness?
1: Ja. Ik vind het een heel goed initiatief. Dus ik zou zeggen, voor zover het kan binnen de tijd die we nog hebben, gooi ze er maar in. I can

0: We hebben nog tijden over, Wim. Nog meer muziek op zaterdagavond in mini-special. Lachje van Burt Bacharach en All Kinds of People.
1: Heerlijke track is dat, ja. En dan zie ik dat er nog ergens iets... die heb je daar liggen, hè? Die cd van Amsterdam.
0: Van Amsterdam, ja.
1: Amsterdam, met Lucy Lucy.
0: En Tommy Roo komt nog langs, die is helemaal duizelig.
1: Dizzy. Ja, je brengt het wel weer prachtig. We hebben dan ook nog USA for Africa. Dat is een plaat die iedereen wel herkent. Het is al jaren oud.
0: Ik heb een zingen met Michael en met Cyndi Lauper. Ja, nou, iedereen in Amerika die een plaatje heeft gemaakt, die deed mee.
1: En de titel is We Are The World. En dan had je er nog een, hè?
0: De bonus, bonus, bonus track. Jazeker. Gene Knight met Mr. Big Stuff.
1: Ja.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Duizenden meters aan rechte sloten en beken in de provincie Utrecht moeten weer gaan kronkelen. Ook komen er extra bomen en struiken langs het water. Daardoor moet de variatie in de natuur terugkomen. Vroeger werden de sloten juist recht gemaakt, maar in perioden zonder neerslag valt een beek dan snel droog. Het herstel van de sloten en beken kost 6 miljoen euro. Gewapende mannen hebben voor de kust van Jemen een olietanker gekaapt. Het geënterde schip vaart nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al meerdere incidenten waarbij schepen gekaapt werden. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Dit was het NOS-journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.
3: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4en5mei.nl.
4: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

I'm giving.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. De Oostenrijkse politie heeft een man van 39 opgepakt die ervan wordt verdacht rattengif in babyvoeding te hebben gedaan. Vorige maand werden 5 vergiftigde babyvoedingpotjes van het merk Hip gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. De verdachte wilde de fabrikant afpersen en eiste 2 miljoen euro aan cryptovaluta. Van de potjes was nog niet gegeten. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek dan snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. In de Eredivisie heeft FC Utrecht gewonnen van NAC Breda. Het werd 2-0. De doelpunten vielen pas in de laatste minuten van de wedstrijd. Door het verlies kan NAC degradatie uit de Eredivisie nauwelijks nog voorkomen. De Brabanders hebben met nog 2 wedstrijden te gaan een achterstand van zeker 5 punten op nummer 16 Telstar. Het weer. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De hulp van de buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom vandaag wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Een jong kind is zwaar gewond geraakt nadat hij of zij was geraakt door een molenwiek in Leerbroek in de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Een lokale krant meldt dat er tijdens het draaien van de wieken kinderen speelden bij de molen. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om een bedrag van 150.000 euro. De frauderende medewerker werd ontslagen, maar kort na zijn ontslag overleed hij. Daarom is het strafrechtelijk onderzoek tegen hem gestopt. Het weer. Vanavond trekken enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en in Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. In de Eredivisie heeft Excelsior met 3-2 gewonnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer. Er trekken regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30.000 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In de Eredivisie is Ajax-PSV geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Mika Gods redde in de blessuretijd een punt voor de Amsterdammers, die nog altijd hopen op Champions League voetbal volgend seizoen. Eerder vanavond wist Excelsior met 3-2 te winnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan op sommige plaatsen wateroverlast veroorzaken. De droge grond neemt water slecht op, waardoor het wegstroomt en niet wordt geabsorbeerd. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen van de natuurbrand bij Budel moesten stoppen. Volgens Omroep Brabant moesten het bos uit vanwege het onweer. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30.000 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk ontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag een half uur stil vanwege onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. En NAC Breda die won verloor met 2-0 van FC Utrecht. En kan daarmee degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en ook harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer met een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar een half uur stilgelegd vanwege het onweer. Omdat de grond erg droog is, wordt het water slecht opgenomen en kan er op sommige plekken wateroverlast ontstaan. In Brabant zorgde het slechte weer voor problemen bij het blussen van de natuurbrand bij Budel. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen moesten vanwege het onweer stoppen. De brandweer blijft wel blussen met brandweerwagens. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom gisteren is afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Tienduizenden mensen zijn afgekomen op een illegale rave in Frankrijk. Het feest wordt gehouden op een militair oefenterrein waar mogelijk nog onontplofte mijnen van 150 jaar oud liggen. De Franse autoriteiten waarschuwen daarom de feestgangers voor explosiegevaar. Er zijn tientallen mensen aangehouden. En Max Verstappen start komende dag op de tweede positie bij de Grand Prix van Miami. Verstappen was tijdens de kwalificatie minder dan 0,2 seconden sneller dan Kimi Antonelli, die pole position veroverde. Bij de sprintrace werd Verstappen vijfde. De Formule 1-race in Miami is komende avond. En het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien af, komende dag is het bewolkt, maar in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. En dit was het NOS Journaal.

In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.